0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed, bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

wordt vaak mooier wanneer je iets teruggeeft. Het gras is echt niet groener als je bij een ander.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels. Het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De hits uit je jeugd.
1: Hits uit je jeugd.
0: Ze zijn terug bij Bert van der Laan.

0: Van der Laan.
1: Dat niet, hè? Wel wat ze zongen trouwens daarnet. De mannen van Limousine 1975. Ze zongen over het jaar waarin deze plaat uitkwam. Dat scheelt mij weer een hele hoop werk bij deze dus. Leuk dat je er weer bij bent. Een uurtje met oude platen. Vooral oude platen. Ik zeg met nadruk geen gouden platen, want dat zijn ze namelijk niet allemaal. Dat doen wij helemaal expres. Want alleen maar van die gouden ouwe die je al lang kent, daar is ook niet wat. Vandaar dat de volgende enigszins tamelijk, zeg maar gewoon, zwaar onbekend is. Met Your Lambs.
2: Aha.
3: Bert van der Laan, gouden.
4: Hij is krankzinnig geworden. Hij moet een klap op zijn hoofd hebben. Misschien wordt hij dan weer normaal.
5: 1966.

is het soms fijn om een DJ'tje te zijn. Zeker als je van dat soort platen zo af en toe mag draaien die je nergens anders meer hoort. Maar wel hier, Bucks Fizz, New Beginning, de Mamba Sera. Klein hitje in 1986. En daarvoor was helemaal wat fraais. 20 jaar zeg maar voor Bucks Fizz kwam in Amerika van Major Lance het singeltje uit Investigate. Ergens roemloos verloren gegaan. Zeg maar in de krochten van de hitparades blijven hangen. Maar hier hoor je hem nog wat even. Gratis even niks voorbij komen, alstublieft. Zo zijn we dan ook alweer. Zometeen komen de Buggies langs. Een typisch 1971 plaatje, wat destijds vanaf die veelgekleurde boot van R&I werd gedraaid. Dat heet Julie, Julie.

is toch geweldig, hoor. Mooie vergeten plaatjes van destijds. Typisch zo'n zeezenderplaatje uit het begin van de jaren 70. De Buggies waren het. En ze zongen over ongeveer de middelste maand van het jaar. Mag jij raden welke het is? Drie keer zelfs. Ja, vaar met ons mee. Ondertussen gewoon de platen uit lang vervlogen tijden. Zeg maar uit je eigen jeugd. Je hoort ze

0: is nog hoop, schreeuwen we dan heel hard. Speciaal voor de mensen die tijdens het grasmaaien wel eens wat stenen en keien en dat soort zaken tegenkomen, die dan zo prettig blijven zitten in je grasmaaier. Ja, meteen naar de stories. Brother Louie trouwens daarnet, 1973. Die stenen kunnen wel eens geld waard zijn, maar dan moet je wel in de provincie Drenthe wonen. Wou je daarbuiten, dan kun je het vergeten. Maar mocht je toevallig ergens wat hele grote keien in je tuin hebben liggen, die misschien wel eeuwen oud zijn en zo, dan kan het zijn dat de provincie Drenthe een vrachtwagen stuurt om die dingen op te halen en er nog geld voor betaald had. Echt waar? Heel erg waar. In het Drentse Gieten namelijk, er zijn bij werkzaamheden bij een rotonde grote en kleinere keien opgegraven. En wat denk je? De provincie heeft een verzameling zwerfkeien sinds de prehistorie opgezet. Die heeft het zoutje opgekocht. Een bijdrage aan de keientuin nabij het Hunebedcentrum in Borger. Daar ligt sinds enige jaren een overzicht van alle steensoorten uit de Drentse bodem. En standaard zijn keien bij graafwerkzaamheden voor de aannemer, die zeg maar die dingen vaak verkoopt aan belangstellende of tuincentra, wel eens wat liggende wegjes. Geen staande wegjes, maar liggende wegjes. Maar in dit geval, geef acht. Oftewel, let goed op. Keien in je tuin, bel de provincie Drenthe. Tenminste, als je in Drenthe woont. En het kan zomaar geld opleveren.
1: A flashback party.

0: als je dit in centimeters zou uitmeten, dan was het een kind van niks, zeg maar. Die Lindsay de Paul. 22 centimeter of zo, dus 25. Kon net met de voetjes bij zeg maar, de pedalen van de vleugel. En kon net dan met de vingertjes, met de vingertopjes bij de toetsen komen. En dan zo zou ik nog. Nou, is mooi hoor. En 1974, we draaiden Ooh, I Do. Trouwens, meteen na twee hits uit het jaar 1980. Change daar straks al met The Lover's Holiday. En Linda Ronstadt kwam ook nog langs met Hurt So Bad. Mijn hemel. Ja, het zit diep allemaal, de pijn van toen. Nou, de pijn mag je vergeten, de leuke herinneringen halen wij wel met je op. Dat doen we aan de hand met de, zeg maar, gewoon de muziek van destijds. Hè? Want ja, hoe weet nou mooier maken? De geuren kunnen we niet meenemen. Alhoewel, sommige mensen, hè? Die ruiken nog net als al 20 jaar geleden. Of nog langer. Voorlopig gaan we naar 1983. Hier is Mary Wilson en Wonderful.
1: What's happening?

0: Flashback Party.
1: Vreemde verhalen over vreemde mensen.
2: De categorie is onmogelijke verhalen. En het motto is natuurlijk, kan het nog gekker? Maar natuurlijk, veel creatiever zelfs. Meteen naar Wonderful met Mary Wilson. Dan verplaatsen wij onze camera's en voelhoorns en de rest van het spul naar de straten van Australië. Want daar ligt letterlijk cocaïne in de straat. Ja, daar hebben ze namelijk 240 kilo cocaïne gevonden in een lading straatstenen. Hoe is het mogelijk? De drugs zijn bij elkaar zo'n 84 miljoen Australische dollar waard. Dat is zo'n slordige 60 miljoen euro. Dat is een hele hoop geld. Het gaat om een van de grootste drugsvangsten van het land ooit. En bij een zoektocht eerder werden de drugs gevonden in twee zeecontainers die vanuit Mexico op weg waren naar Melbourne. De cocaïne was verstopt in uitgeholde straatstenen. Daar heb je een hoop werk mee volgens mij, maar het is wel heel slim bedacht. Een Amerikaan, een Mexicaan en twee Australiërs. Die zaten achter het smerige zaakje. En die zijn dus aangehouden als verdachten. Maar dat gaat dan ook zo. Ik bedoel, uiteindelijk word je toch gepakt. Dat is net als met illegaal zenden. Uiteindelijk ben je een keer aan de beurt, zeg maar. Dan is het afgelopen. Over en uit.

0: Trouwens, gekomen aan het eind van dit uurtje. Dat betekent dat we nog twee platen voor je gaan draaien. Meteen naar Windsurfing Time Again. Straks uit de jaren 80 van een dame die keihard een plaat van Tommy James en de Shondells coverde. Dus Joe and Jet en Blackhearts met Crimson and Clover. Maar eerst gaan we nog even naar 1959 met een leuke van Chubby Checker.
1: Oh, great.

Elvis.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Ja, goedemorgen, luisteraars. Er gaat van alles mis vanmorgen. Maar dat maakt al eigenlijk niet zoveel uit. Hè. Ik zit even in te vallen voor Lucie, die tijdelijk even spoorloos is. Goedemorgen, met Dirk Brands. En we gaan vandaag voor de tweede keer naar 2 uur Kopwijzer luisteren. En vandaag ook weer fantastisch leuke gasten. Voor mij zit Linda Evers. En dan gaan we het hebben over iets met voorzitters doen. Dus dat zal ook wel weer goed komen. Roel van der Zweer in het tweede stukje van dit uur. En als afsluiting Gia Starrenburg over de laatste keer Lemonade in het park. En we gaan beginnen met Linda Evers. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, tweede keer, hè? Dus voor mij leuk om eens te zien hoe het op een iets wat rommelige ochtend dan toch uiteindelijk goed komt.
0: Dat is voor mij ook eigenlijk een tweede keer dat ik dit doe. Dus we zijn eigenlijk gelijke partijen. Dus dat maakt het ook wel, wel interessant. Yo, het is omdat ik het programma ook een beetje invul op een spreadsheet. Weet ik waarvoor jij hier bent. Je hebt de eerste keer voorzitter gespeeld.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Met het aflopen van het vorige raadsperiode ontstond er de mogelijkheid om je vinger op te steken om politieke markt voor te gaan zitten en de werkvergaderingen te doen. En ik dacht, nou, ik ben wel toe aan iets nieuws. Ik vind het spel in de raadzaal, want zo zie ik het. Hè, het debat voeren, discussie is een vorm van spel. En aan de andere kant, het gaat natuurlijk over hele serieuze inhoud. Leek mij heel leuk om dat te leiden. Dus ik heb eens voor het vertrek van de vorige voorzitters met Ina Haverman gesproken. Van, goh, is dat nou moeilijk? Is dat veel werk? Wat komt daarbij kijken? En toen kreeg ik daar een beeld van waarbij ik dacht, dat wil ik wel eens proberen. Dus dat heb ik aangegeven bij de Griffie. En er zijn gelukkig meer collega-raadsleden die dat hebben aangegeven. Dus we zijn nu met een groepje van 6. Dus we gaan dat afwisselend invullen. En nou, afgelopen dinsdag was mijn vuurdoop. Gelukkig een redelijk overzichtelijke agenda. Dat is altijd fijn om mee te beginnen. En ja, dat ik moet bekennen, het viel me eigenlijk best mee.
0: Ja, als je één keer zit, dan loopt het wel, hè, op een of andere manier. Hoe bereid je je op zoiets voor dan, voor zo'n eerste keer?
1: Nou, je hebt contact met de Griffie, die zijn natuurlijk enorm ondersteunend. Dat is ook hun taak, hè? De raad ondersteunen. Dus ze ondersteunen dan ook degene die voorzitter wordt. Dus ik heb, behalve dan dat je natuurlijk gewoon je voorbereidend werk doet als raadslid qua inhoud, kijk je natuurlijk met extra aandacht naar agendapunten waarbij je normaal vrij vlot overheen leest. Zoiets als gelegenheid tot het stellen van vragen. Ja, moet je wel even bij de Griffie checken. Zijn er vragen binnengekomen? Hebben we daar inhoud bij te melden? Wat zijn de mededelingen die je moet meenemen? Dus ja, je checkt even extra en je kijkt ook even met de bril van voorzitter naar wat hebben we op die avond te melden naast de inhoud van de stukken.
0: Dat is, dat maakt het ook wel interessant natuurlijk. En moet jij dan ook stukken behandelen waar enigszins, waar we het net ook eigenlijk een beetje over gehad hebben, belangenverstrengeling in zit? Dus dat het ook jouw partij raakt of waar je zelf mee bezig bent bij de gemeente?
1: Nou, op het moment dat je natuurlijk voorzitter bent, ben je niet van je partij. Want de voorzitter moet onafhankelijk zijn en het proces leiden. Dus ik heb collega-raadslid Mans Lohman gevraagd, omdat ik meestal tot op heden de stukken in het sociaal domein deed, om het onderwerp samen voor Ryan te bespreken in de politieke markt. Want ja, als je voorzitter bent, kan je niet meedoen aan het gesprek. Dan moet je het gesprek leiden. Dus dan geef je het stokje een keer door en dat kan prima.
0: Ja, en is dat niet moeilijk dan om een stokje door te geven en er wordt iets gezegd van, nou, zo bedoelde ik dat niet?
1: Nee, dat vind ik niet zo moeilijk. Het is natuurlijk wel zo dat ik, nou ja, de documenten behorende bij dat agendapunt goed doorgenomen heb. Een soort van bijdrage voor mezelf heb gemaakt en die met Mans gedeeld heb. En dan heb je het samen over, ja, hoe kleuren we dat in? Dat doen we natuurlijk sowieso in de fractievergadering. Het is nooit alleen mijn inkleuring. We bespreken dat met elkaar. Ja, en dan doet Mans het natuurlijk op Mans zijn wijze en niet op de Linda wijze, want dat zou raar zijn. Maar dat mag. En ik vind dat prima om dat los te laten.
0: Ja, en is de boodschap overgekomen wat Mans gebracht heeft?
1: De boodschap is prima overgekomen. En dat is dan wel weer leuk om vanuit de voorzitterspositie te kijken naar wat brengt iedereen. Hoe doet Mans het op zijn wijze op jouw domein? Dat vond ik wel, dat is wel een extraatje.
0: Ja, en hoe vind je dan? Kijk je dan ook anders naar andere mensen die op jouw domein zitten dan maar voor een andere partij? Kijk je daar ook naar hoe die dat doen en hoe die dat benaderen?
1: Je bent als procesbegeleider niet... Natuurlijk luister ik naar de inhoud. Maar ik heb dan ook wel heel veel uit het hoofd in de zin van rondkijken wie wil reageren. Dus je bent continu aan het scannen naar de hele kring. En dat is ingewikkeld met de huidige raadsopstelling. Omdat je direct aan je linker en je rechterzijde ook mensen hebt zitten die je... wat moeilijk kan aankijken. Dus je moet steeds echt weer met je nek rondbewegen om te spotten wie wil er interruperen of een vraag stellen. En dan ben je zelf iets minder bezig met wat vind ik ervan.
0: Ja, je bent een beetje druk om de mensen in de gaten te houden. Dus je hebt eigenlijk niet echt een goede plek om de boel te overzien.
1: Nou, die ovale opstelling is, ik zou bijna zeggen, is goed voor die ruimte. Er kan ook niet veel anders in die ruimte. Maar zittende aan de lange zijde van het ovaal maakt wel dat je het niet altijd even makkelijk overziet. Gelukkig heb je mensen om je heen en de griffier naast je die daar op kan letten. En ik had ook heel alert publiek die op een gegeven moment mij even met een vingertje wees van er aan de linkerkant heb je iets gemist. Dat is dan toch ook wel prettig. Hè? De eerste keer word je ook geholpen. En dat is prima.
0: Maar er is ook niks mis mee om geholpen te worden, hè? Want dan kom je alleen maar verder mee. En het lijkt me ook wel erg moeilijk om dat voor de eerste keer te doen. Is het je gelukt om het een beetje strak te doen?
1: We hadden een overzichtelijke agenda, wat ik zei. Dus ik begon heel strak. Wij hadden in de agendacommissie ook afgesproken, hamerstukken zijn hamerstukken, dus daar kunnen we dan voortaan vlot doorheen. Dus dat ging eigenlijk heel snel. Ieder zijn bijdrage ging eigenlijk ook nog behoorlijk op tijd. En toen kwam de reactie van de wethouder, waarbij we behoorlijk uit de tijd zijn gelopen. Maar waarbij je dan ook het dilemma hebt. Het is geen streven om om 9 uur klaar te zijn of om 8:30 klaar te zijn. En je wilt wel dat alle vragen, en we hadden nogal wat vragen als raad over dit onderwerp. Je wilt wel dat alle vragen beantwoord worden. Dus op een gegeven moment heb ik toch tegen de wethouder moeten zeggen, toen we halverwege waren, wilt u proberen wat korter en bondiger te reageren?
0: En hoe voelde dat?
1: Dat zeg je ook tegen raadsleden. Dus dat mag je ook tegen de wethouder zeggen op dat moment. Hè, want je bent de voorzitter. Ik had meer een beetje zoiets van... de wethouder heeft het zo aangepakt dat hij eerst een stukje context schetste. En daarin waren al een aantal vragen beantwoord. En toen dacht ik, nou, hij maakt een verhaal. Maar vervolgens begon hij alle fracties af te gaan. En toen kreeg ik natuurlijk in de gaten, we komen in tijdsnood. Want hij gaat in dit tempo nooit, binnen de 12 minuten die ervoor stonden, gaat hij dat halen.
0: Maar als je nu zo'n vergadering de eerste keer gedaan hebt, hè, en dan denk je thuis van, goh, de volgende keer zou ik het toch zo doen. Of misschien het hele concept van qua tijd anders gaan doen. Heb je daarover na kunnen denken?
1: Nou, kijk, we evalueren ook elke keer in de agendacommissie. Dus de dingen die je anders gaat doen komen niet alleen vanuit jezelf, maar ook vanuit de mensen die met je meegekeken hebben. Want ja, je doet het met elkaar. Dus dat. En wat je ook merkt, als de agenda langer is en je loopt uit op een punt omdat we dat met z'n allen belangrijk vinden, of je laat het wat gaan omdat er heel veel vragen zijn, dan kan je ook wel de raad oproepen om bij de vervolgpunten te zeggen, ja, dan moeten we daar wat tijd in halen, want anders dan redden we het niet voor 11:00. Maar dat was nu helemaal niet aan de orde, dus eigenlijk had ik een makkie.
0: Nou, dat is toch helemaal mooi, hè? Krijg je er ook nog begeleiding bij vanuit uit de gemeente, zeg maar, dat je een soort cursus volgt om dit te doen?
1: Nou, we hebben, wat ik al eerder zei, hè, zes voorzitters voor deze periode. En ja, er zijn trainingen voor om dit goed te kunnen. Die worden ons ook aangeboden. Maar die hebben we nog niet gevolgd. Sommige van mijn collega's zeggen, ik wil graag eerst de training en dan mijn eerste keer doen. En ik dacht, ach, ik spring gewoon in de diepe en ik zie wel.
0: Pippi Langkous, waar we het net ook over hadden.
1: Precies, precies. Ik denk dat ik het wel kan, dus ik ga het gewoon doen. En het is natuurlijk ook zo, ik zit al wat langer in de raad. Ik ben niet nieuw. En daarmee ken je een hoop collega-raadsleden. En iedereen is heel begripvol dat het je eerste keer is. Dus En als het fout gaat, gaat het fout. Ik denk dan altijd, wat is nou het ergste wat kan gebeuren? He, dan grijpt iemand wel in of dan corrigeert iemand je wel. Dat is het worst case scenario. Nou, hoe erg is dat?
0: Ja, soms moet je gewoon op je mul gaan. Hè? Dan is het maar niet anders.
1: Ja.
0: En er zijn ook leermomentjes natuurlijk. Hè? Want je denkt van, dit is wel mooi. En je kijkt eigenlijk wel hoe het gaat. Gaat bij mij net zo. Je de eerste keer de voorzitter. En je zit al een poosje in de raad natuurlijk. En dan ben je wel bedreven mee geworden ondertussen, begrijp ik.
1: Nou ja, kijk, je verdeelt de portefeuilles wat en dan heb je een beetje een eigen domein. We gaan binnenkort weer eens praten, moeten die domeinen niet eens wisselen. Want na een paar jaar ben je misschien wel toe aan een andere inhoud. Dus ja, je voert met enige regelmaat het woord en dat went. Weet je, de eerste keer dat ik, toen ik van burgerraadslid raadslid werd en de eerste keer vanaf het katheder mocht spreken. Ja, dat vond ik wel weer even spannend. Dat heb je een andere positie in plaats van zittend. Dat was weer zo'n leermomentje dat ik denk, oh ja, dat was weer even spannend. Maar ja, dat zeg ik, je kent inmiddels de meeste mensen goed. En als je goed in de inhoud zit, dan kom je er meestal wel uit.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dan gaan we na het plaatje meer verder over de inhoud van jouw sociaal domein.

0: Ik heb geen idee.
1: Son milieu,
0: ja, dat is hem. Kijk, en daar ben ik nou weer niet zo goed in, Linda. Hey, zeg, we zouden een beetje verder gaan over het sociaal domein, hè? En, want net even tijdens het plaatje hadden we erover van Samen voor Ryan.
1: Ja.
0: Kun je daar wat over vertellen?
1: Nou ja, dat was het grote agendapunt afgelopen dinsdag. Wat we breed besproken hebben. Ja, het is een programma wat al 8 jaar loopt. En waar Steenwijk eigenlijk, Steenwijkerland, echt wel best practice was. Als je kijkt naar de BV Nederland. Maar ook dat vraagt onderhoud, zei de beleidsmedewerker heel mooi tijdens de werkvergadering die we daarover met elkaar gehad hebben. Dus ja, dat moet doorontwikkelen. En nou, de aandachtspunten die op tafel lagen waren wat mij betreft heel goed. Ja, en waar de discussie in de raad vooral over ging, was toch, ja, hoe maak je nou het effect meetbaar? En dat is ingewikkeld in het sociaal domein. Als je het nou hebt over welke kinderen dreigen nou tussen wal en schip te vallen, ja, hoe groot is die doelgroep?
0: Hoe vis je ze eruit, hè?
1: Nou, A, hoe vis je ze eruit, maar B, hoeveel zijn dat er? Dat is al een ingewikkelde vraag. Maar en als je dan effect wil meten, is het natuurlijk nog ingewikkelder. Want hoeveel heb je er dan geholpen? Als je al niet eens weet hoe groot de groep was.
0: Maar de vraag is, waarom melden ze zich niet?
1: Nou ja, dat is natuurlijk waardoor je tussen wal en schip valt. Hè? Blijkbaar niet in beeld of half in beeld. Vanuit dat gedachtegoed is Samen voor Ryan een netwerkorganisatie geworden. Waarbij heel veel partijen gestimuleerd zijn door de gemeente om samen te werken, samen op te trekken. Om te zorgen dat er tussen die mazen van wat alle mogelijkheden er zijn qua ondersteuningsmogelijkheden, om daar het vangnet wat krachtiger op te maken. Dus de focus lag vooral op het versterken van de omgeving van die kinderen. En natuurlijk wil je als raad weten, was dat effectief? Maar ja, het is wel een ingewikkelde discussie. En dat bleek ook wel, want Forum voor Democratie ligt er heel goed uit. Ja, bij het begin, bij de start van het programma, hebben ze gezegd, we willen dat meten. Dus waar blijven die gegevens? Dat is om een of andere reden is niet helemaal duidelijk geworden waarom dat niet gelukt is. En aan de andere kant, ja, als je kijkt naar wat er gebeurd is afgelopen jaar, en als je best practice bent in de BV Nederland, dan zie je dat dat netwerk elkaar steeds beter weet te vinden. En daarmee ook voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dus Mans zei heel mooi van, je moet ook een beetje vertrouwen hebben in die professionals die in dat domein werkzaam zijn. Dat gaat een stuk beter als dat het was. He, dus mag je ook effect verwachten. Alleen ja, we willen natuurlijk eigenlijk ook wel graag die pijlstok erin. En dat is ingewikkeld.
0: Ja, en hoe staat de VVD daarin?
1: Nou ja, wij willen dat ook. Hè. Maar de wijze waarop en welke indicatoren hebben we dan al, dat is best een oerwoud. Want bijvoorbeeld schoolverzuim is een indicator. Het aantal jeugdhulpaanvragen is een indicator. Je hebt echt een oerwoud van cijfers waar je dan iets van moet maken. Dus ja, ik vind het heel goed dat ook in dit nieuwe programma gezegd wordt, we willen nu met hogescholen optrekken om daar iets voor te ontwikkelen. Want het is er gewoon nu niet.
0: Ja, en de rest van de gemeente, dan zeg maar de rest van de partijen, hoe staan die erin? Is dat een beetje gelijk? Of zitten er op partijniveau ook nog verschillen?
1: Nou, de discussie afgelopen dinsdag ging heel sterk over die cijfers. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Dus ik denk dat het voornemen om wat met die cijfers te doen echt wel omarmd wordt. Maar als je natuurlijk terugkijkt en je kijkt naar dat het een voornemen was, dan zeg je wel van, waar hebben we ons geld dan aan besteed? En is het voornemen om dat nu weer te doen, is dat dan een voornemen? Of kunnen we daar ook harde afspraken over maken? En bij voorkeur, welke streefcijfers willen we dan nastreven? He, want dan heb je de meetlat. En dat zal denk ik aanstaande dinsdag ook nog wel een ding worden.
0: Ja, dat begrijp ik nu goed, want het gaat over geld. Want ik hoorde je net geld roepen. Moet er weer een nieuwe pot geld ingestoken worden in Samen voor Ryan?
1: Het gaat over heel veel geld. Samen voor Ryan is niet bepaald wat zal ik zeggen, een goedkoop programma. Het gaat dinsdag niet zozeer over het geld. Het gaat over de inhoud van wat gaat Samen voor Ryan doen. En het geld wordt later op het moment dat we de financiën voor het onderwijsachterstandsbeleid. Dat we daar de pot moeten verdelen. Want van dat achterstandengeld worden ook nog andere dingen betaald. Dus dan moet je goed kijken naar welke belangenafweging maak je. Maar er gaat veel geld in om. Ik hoorde getallen tussen de 2,6 en de 3,1 miljoen afgelopen jaren. Dat is natuurlijk opgeteld. En het zou gaan om ongeveer 5 ton. Dat is wel veel geld.
0: Ja, en dan moet toch ook een beetje de vraag rijzen, wat heeft het al opgeleverd aan dat project?
1: Nou, precies. Hè? En daar ging de discussie afgelopen dinsdag dus echt over. Van, kunnen we nou geen enkele cijfers zien als raad? Wat het effect dan is geweest. Want prachtig dat je zo'n netwerk in de benen hijst. En ja, die doen goede dingen. Als we kijken naar de website bijvoorbeeld, dan zie je daar heel veel activiteiten op. Dat heeft echt wel wat opgeleverd. Maar maak dat nou eens concreet en tastbaar. En dat, ja, dat hebben we niet gekregen. En daar had de wethouder ook niet het goede antwoord op.
0: En wie is daar verantwoordelijk voor dan om die cijfers boven water te krijgen?
1: Nou ja, als je kijkt naar de afspraken die gemaakt zijn, dan heeft de gemeente dat op te leveren. En ze hebben met het netwerk afspraken gemaakt over wat ze daarvoor zouden gaan doen. Dus daar is iets misgegaan. Ja, en daar had de nieuwe wethouder Steven Bunt ook niet een klip en klaar antwoord op.
0: Nou, dat lijkt me moeilijk als je net aangetraind bent om bij zo'n zo'n item daar ook een goed antwoord voor te hebben. Maar hoeveel van die sociale partijen zijn erbij betrokken? Of sociale partners, zeg maar. Sociaal werk de kop, denk ik.
1: Het netwerk bestaat uit, 28 organisaties. Dus dat is echt veel. En dat zijn hele verschillende partijen. Hè? Dus naast de onderwijsinstellingen zijn dat ook bijvoorbeeld de GGD. Hè, die de jeugdhulp voor een deel doet. Dus het zijn allerlei partijen die in dat domein stukjes doen. En daarmee is het denk ik ook goed geweest om dat netwerk dichter bij elkaar te brengen en te versterken. Want het is ook voor ouders, hè, een oerwoud om daar je weg in te vinden. Want daar ben je over het algemeen niet 1, 2, 3 bekend mee. En dat maakt ook dat, als ik terugredeneer, dat er destijds gezegd is, die tussen wal en schip kinderen, daar hebben we als omgeving wat in te doen. He, we moeten elkaar beter opzoeken, beter van elkaar weten wie wat kan betekenen, zodat we goed naar elkaar kunnen doorverwijzen en kinderen niet laten vallen en ouders niet laten zwemmen. En dat is ook een aandachtspunt voor de 2.0-versie van Samen voor Ryan. Die ouders moeten veel meer betrokken worden. Want ja, die zijn ook een hele belangrijke speel in dit spel. En juist die kinderen, die kan je niks verwijten. Hè? Die doelgroep, we weten het niet. We weten niet of ze hulp nodig hebben, of ze ondersteuningsvragen nodig hebben. We weten niet waar die ouders mee worstelen. Dus dat contact met die ouders is echt heel belangrijk. En gelukkig stond dat er goed in. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen, wat is er afgelopen 8 jaar dan gemist?
0: Ja, dat vraag ik me dan eigenlijk ook af. Ja. En dan, welke organisatie heeft dan een steekje laten vallen?
1: Nou, dat kan je niet helemaal zo pinpointen. Als je terugleest naar de doelstellingen, dan zou ik bijna zeggen, een heleboel organisaties hebben iets laten zitten. Maar de gemeente is natuurlijk in de lead geweest bij het stimuleren van dit netwerk. Dus daar is wel een omissie in geweest.
0: Dus de gemeente heeft nu eigenlijk de taak om ervoor te zorgen dat die kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben ook gevonden worden.
1: Ja, precies. Precies. Als je kijkt naar de nieuwe opdracht voor Samen voor Ryan, gaat het heel erg over, we moeten die ouders goed betrekken, zodat we beter die kinderen kunnen vinden. Want daar, en dat zei Aletta Makker, was inspreker afgelopen dinsdag, die zei dat echt heel goed. Hè, hoe kan het nou toch zijn dat we dat gemist hebben? En hoe kan het nou toch zijn dat, terwijl het allemaal om het kind draait, we zo druk zijn geweest met allerlei dingen eromheen. Ja, dat is wel een treurige conclusie. En de andere kant is, hè, we hebben een hele goede evaluatie met heel veel aanknopingspunten om in dit nieuwe vervolgprogramma wel de accent op de juiste plek te leggen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter zo. Dank je wel.
1: Niets te danken.

0: Klopt.
1: Om het even duidelijk te maken voor iedereen. En vanavond staan jullie op live in het park of eigenlijk live in de gemeente?
2: Ja. Ja, in het kader van dat de weergoden ons toch niet zo goed gezind zijn vandaag, hebben we besloten om toch naar binnen te verplaatsen. Want het zou zo nat en koud worden vanavond. Toen zeiden we van nou, daar kunnen we de mensen niet aan doen. Dus we staan lekker hoog en droog in de gemeente, in de evenementenhal.
1: En dan nog één keer Lemonade XXL.
2: Ja, de allerlaatste.
1: Hoe voelt dat?
2: Ja, eigenlijk heel veel zin in. Ook omdat het niet de allerlaatste van Lemonade is. Dus we hebben nog wel wat dingetjes te doen. En we sluiten pas eind van het jaar echt af. Dus het voelt nog niet echt als een definitief eind, als het ware.
1: Nee, maar voor de mensen die het gemist hebben, Lemonade, ja, gaat eind dit jaar stoppen.
2: Ja, klopt. Klopt. Ja, Piet, de gitarist, mijn vader, die wordt 73 dit jaar en die heeft een aantal rugoperaties gehad. En die houdt het gewoon niet zo, die houdt het gewoon niet meer vol om zo lang op het podium te staan. Dus die heeft gezegd begin van het jaar van nou jongens, ik maak het jaar nog vol, maar daarna is het voor mij wel klaar. En toen hebben we met elkaar gezegd, ja, wat gaan we dan doen? Hè? Ga je dan zo iemand vervangen? Of wat is de planning? Hoe zit iedereen erin? En toen waren we het er eigenlijk wel unaniem over eens dat we zijn niet alleen maar een stel muzikanten wat bij elkaar is gezet, maar we zijn eigenlijk wel een soort van één grote familie. Hè? Guus achter de drums is mijn man. Papa is dan de gitarist. Frank, onze beste vriend, speelt ook gitaar en die zingt. Pieter en Jeppe. Dus we zijn wel echt een hele hechte groep. Dus we zeiden, ja, als je dan één iemand uit zo'n groep haalt, wordt het nooit weer hetzelfde. Dus dat is een keuze die je kan maken. En daarnaast speelde ook mee. We spelen al meer dan 10 jaar in deze formatie. En heel veel podia's in de buurt wel aangedaan. Veel dingen geprobeerd en gedaan. Ze zeiden van ja, weet je, misschien is het ook een mooi moment om te kijken wat er nog meer, de muzikale wereld nog meer te bieden heeft voor ons allemaal.
1: Ja, en daar kom ik straks nog even op terug. Maar vanavond kunnen we jullie nog zien in een, ik wil zeggen in het park, maar in de gemeente.
2: Ja.
1: Zijn er nog kaarten beschikbaar?
2: Ja, zijn nog kaarten te kopen. Er zijn al wel heel veel kaarten verkocht. Ik begreep dat we al over de 700 kaarten zijn. Dus het wordt in elk geval gezellig druk in de gemeente. Maar er zijn nog kaarten beschikbaar.
1: Ja, en wat kunnen we dan verwachten?
2: Ja, wat kun je verwachten? Ik denk een hele leuke muzikale show. Lemonade, zoals je Lemonade gewend bent. Maar dan nog een XXL-versie. Dus nog meer plezier, nog meer feest, denk ik. Het is wel heel leuk. We hebben gisteravond nog gerepeteerd met de blazers. En je merkt dat de nummers die je normaal speelt, ja, toch nog meer gedragen worden als je extra die blazers erbij hebt. Het geeft wel nog meer diepgang in je nummers, nog meer muzikaliteit. Dus ja, wij vinden het echt super gaaf dat we met deze blazerssectie mogen gaan spelen vanavond.
1: En vanavond dus. Hoe laat begint het?
2: Om 8 uur gaan de deuren open en wij starten met spelen om 9 uur.
1: 9 uur en dan En hoe laat eindigen jullie?
2: Ja, het zal rond een uur of 12:30 zullen we stoppen.
1: Ja, gewoon
2: avondvullend programma.
1: Ja.
2: Dus mocht je nog geen plannen hebben vanavond en denken, ik zoek een locatie waar het lekker droog en warm is, kom gezellig naar de gemeente, zou ik zeggen.
1: Zeker. En jullie hebben nog echt wel genoeg te doen, volgens mij tot het eind van het jaar. Ja. Wat zit er voor jou in 2027?
2: Ja, wat de toekomst brengen mogen, dat weten we nog niet. Ik hoop in elk geval ook misschien wel een stukje rust. Guus en ik spelen natuurlijk samen in de band. Dus je bent ook altijd bezig. Hè, je moet altijd oppas hebben, je bent altijd samen weg. Daarnaast hebben wij 2 dochters. De een die doet aan dansen, de ander zit op voetbal. Dus je bent daar ook altijd druk mee. Soms we werken de hele week. Nou, vrijdagavond gauw eten, gauw door naar een optreden. Dan ben je om 4 uur 's nachts thuis en op zaterdagochtend staan we om 8 uur gewoon weer langs de lijn. Dus ook wel lekker om misschien even een tijdje even kalm aan te doen. Ik heb verder nog geen andere muzikale uitdagingen op stapel staan en ik zie wel wat er op mijn pad komt.
1: Maar je staat er wel voor open.
2: Ja, we gaan zien wat er komt. Maar ik wil eerst wel even minimaal, heb ik gezegd, een half jaar tot een jaar even rust en afschakelen. Voordat ik weer stort in wat nieuws.
1: Ja, en welke optredens komen er dan nog aan?
2: Ja, openbaar niet zo heel veel. We hebben heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten, kerstborrels, dat soort optredens. We spelen nog in september, 19 september uit mijn hoofd, spelen we nog in Wapse. En dan hebben we eigenlijk voornamelijk veel besloten feestjes daaromheen. En dan 27 december is echt de allerlaatste. Dus de Bye Bye Lemonade in de Buzen.
1: Ja, dus de. Nee. Ja.

0: Ja, het eind van het jaar en Bye Bye Lemonade.
1: Ja, ja. Bye Bye 2026 en Bye Bye Lemonade, ja. Ja, dat zal wel, ik denk, emotioneel anders beladen zijn dan dat het vanavond is. Vanavond is echt een feest en dan is het echt het afscheid. Zo voel ik dat wel.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk ook helemaal te snappen. Een mooie plek ook om dat in de bussen te doen natuurlijk.
1: Ja. Ja, ja, en daar spelen we ook elk jaar aan het eind van het jaar. Dus we zeiden, hoe mooi is het om het dan ook daar af te sluiten.
0: Ja, en ook elk jaar natuurlijk live in het park.
1: Ja, ja. Ja, helaas alleen niet in het park dit jaar.
0: Nee, maar, nou misschien niet
1: goed,
0: helaas.
1: Ik ben er nu
0: zou
1: al
0: zeggen,
1: blij om.
0: Dat is wel fijn.
1: Ik ben daar nu heel blij om. Ja, ja. Ja. Maar ik moet zeggen, normaal als het mooi weer is, is dat natuurlijk een prachtige ambiance om te mogen staan. En dat vinden we ook, hebben we ook altijd met heel veel plezier gedaan. Maar we zijn wel heel dankbaar dat we nu een uitvalsmogelijkheid hebben in de Meente. Ik denk dat dat ook wel voor veel mensen heel prettig is. Dat ze lekker droog kunnen genieten van de muziek.
0: Ja, en de kaartjes voor vanavond zijn te verkrijgen via de Meente.
1: Ja, via de website van de Meente, www.demeente.nl. En daar kun je gewoon of Lemonade in toetsen en dan kom je direct bij de kaartjes.
0: Ja, dan wens ik jou veel succes en heel veel plezier. En ik moet zeggen, voor ons stopt Lemonade niet. Want wij hebben ook live opnames van jullie.
1: Oh,
0: en
1: leuk.
0: Die kun je als het goed is nu ook horen.
1: Ik hoor al wat op de achtergrond inderdaad.
0: Veel succes en plezier.
1: Hey, dankjewel. Fijne dag.

Ja, en dit was alweer het allereerste uur van Kopwijzer, waarin Dirk Linda Evers sprak over de politieke markt van afgelopen dinsdag. En ik sprak Jia Starreburg over de laatste keer Lemonade in het park, maar eigenlijk Lemonade in de gemeente vanavond in verband met het weer. We zijn straks terug voor uur 2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Ja, en goedemorgen. We zijn er voor uur 2 voor Kopwijzer op zaterdag 29 augustus. En dit uur eindigt met Hendricks Caravaan en dus ook Kopje Cultuur. Ik spreek Sydney van den Berg over de buslijn die terug is in Havelten. Ik spreek Gert-Jan van den Born over het herstel van de excentrieke boomlaantje in Vollenhoven. En om nog even bij Kopje Cultuur te blijven. En de zondagochtend van Kopje Cultuur zit ik tegenover... Nou, ik ken in ieder geval Willy. Ja. Willy Rauw. En de rest ga ik niet eens meer proberen. Ik ben er eigenlijk heel erg slecht in. En ik zit naast...
2: Ineke Smit.
1: En tegenover... Wacht, nog een keer... Ja, nog een keer.
3: Klaas Brinkman.
1: En in plaats van... De kerk naar binnen.
2: Precies.
1: Komt de kerk op 7 september naar buiten.
2: Ja. Ja, dat is toch prachtig om op die manier het evangelie te brengen. Juist buiten, waar mensen het kunnen horen.
1: Tijdens zo'n prachtig weekend.
3: Precies. Nou, dat. Tijdens een vol weekend waar mensen natuurlijk van alles mooie dingen kunnen zien. Maar het is ook prachtig dat dit kan, om inderdaad zo... Open tentdienst, de mensen staan buiten.
4: Ja, op de markt.
3: Op de markt, maar we hopen op heel veel mensen. Het is ook heel fijn dat ook de PKN meedoet. En ik ben heel erg benieuwd naar wat dat allemaal gaat brengen.
1: Want dit is niet de eerste keer.
2: Nee.
4: Dus inderdaad de tweede keer. Vorig jaar was dan natuurlijk de eerste keer. En wat ik het bijzondere vind is dat we het inderdaad... Het gaat vanuit, we noemen het al Raad van Kerken. Dus dat is gezamenlijk met... En heel veel kerken in Steenwijkerland. Dat je dit samen doet. En dus niet van één kerk. Maar we dragen dit samen met elkaar. We dragen allemaal ons steentje bij. Ook heel veel vrijwilligers. Die nu ook aansluiten om te helpen. Er komt een heel mooi koor om te zingen. Wij kijken er echt enorm naar uit.
1: Ja, dat snap ik.
4: Ja.
1: Nu hopen op mooi weer.
2: Ja, dat vooral. Dat zou je.
3: Ja, het is meestal mooi weer met Kopje Cultuur. Dus we hopen dat nu ook zo is.
1: Ja, zeker. En het is dus op 7 september, 's ochtends.
2: Ja, om 10:30 begint de dienst. Of de dienst, de tentsamenkomst. En we hebben een hele mooie spreker, fijne spreker. Martin Brand zou komen spreken. Ik word bekend, denk ik, van landelijke... EO-achtige dingen die hij vroeger ook wel heeft gedaan. Hij werkt nu wel voor het leger zelf, maar hij is een hele bevlogen man en vol passie van het evangelie. Het koor zou ook zingen, dat is een heel groot gospelkoor uit Harderwijk, Inspiration, onder leiding van Wim Rauw. En het is echt black gospel, echt de swingende muziek. Ja, dat is echt heel leuk. En Martin Brand zal ook iets samen zingen met het koor. Nou ja, we hebben dat voor de kinderen hebben we een kindermoment. Nou, het is ook heel leuk dat Ellie Zuiderveld komt. Nou ja, ook wel bekend voor Ellie en de Rickert. Dus dat is gewoon heel leuk. Want zij kan dat zo mooi om kinderen dicht bij het hart van het evangelie te brengen. En ook met mensen te verbinden. Dat is wel haar kracht, denk ik. De rust, de liefde die ze uitstraalt naar mensen. Dus het is gewoon heel mooi.
1: En is het ook voor mensen die misschien niet op zondag naar de kerk gaan? Of eigenlijk juist niet zich hier normaal tot... Ja. Tot het kerkelijke of christendom aangetrokken voelen?
3: Het is toch wat meer, open. Je hoeft niet een gebouw binnen. Je kunt gewoon komen kijken. En ik hoop dat het ze raakt. En het thema is ook verspreiden van geluk. En ik hoop dat ze daar iets van mee mogen krijgen.
1: En is er ook, ik kan me ook voorstellen dat mensen misschien wat schroom voelen. En denken, kan ik eigenlijk wel meezingen? Kan ik wel meedoen?
2: Ja, zeker wel.
3: Is een liturgie, hè?
2: Ja, het is heel mooi.
3: Dus het wordt uitgedeeld. Dus,
4: en anders mag je ook gewoon lekker blijven zitten.
2: En lekker
4: aan de zijlijn meekijken. Dat hebben we vorig jaar ook gemerkt. Mensen die dan voorbij komen op de fiets of wat dan ook. Die toch even afstappen. En wel nieuwsgierig zijn van wat gebeurt daar. Dus ik denk dat is prima, weet je. En voel je ook vrij inderdaad om te komen. Lekker erbij gaan zitten. Er zijn genoeg stoelen. Daar wordt allemaal voor gezorgd. Je kan gaan en staan waar je wil.
1: Ja, dus ook, mocht je denken, ik ben nieuwsgierig... of ik wil heel graag dit een keer ervaren...
2: Precies.
1: Dan is het natuurlijk een hele mooie instap.
3: Ja, zeker, precies. Ja.
2: Het is inderdaad ook heel laagdrempelig. En dat is ook wat we heel graag willen. Om het toegankelijk te maken voor iedereen. En na de dienst is er altijd koffie en thee. En we hebben lekkere broodjes. Dus Ja, dat is altijd iets wat mensen ook samen verbinden. Ja, voor de kinderen hebben we ook een kleine attentie. Ja. Het is gewoon ja, leuk. Leuk om er te zijn. Het is
1: en een je mag gewoon. Ik mag gewoon daar op 7 september om 10:30.
2: Je mag daar gewoon komen.
1: Kwart over 10 zal ik zeggen.
2: Ja, mag ook.
1: Ik kom gewoon binnen. Ik kom binnen. Ja, ik kan zeggen binnen, maar ik kom aan. Deur.
2: Ja, je komt aan. Ja, je komt aan op de markt.
1: En ik kan gewoon gaan zitten en het ervaren.
3: Ja, ja precies. Zeker. Ja.
4: En ook al kom je om 10:45, dan mag dat ook.
2: Dan mag dat ook. Ja.
4: Weet je, dat is het mooie van dat het gewoon op de markt is. Je hoeft niet een deur door, want dat is vaak. Hè, want Klaas ook zegt, de drempel. Je kan van alle kanten kun je even aan de zijlijn meegenieten van wat we gaan doen.
1: Ja. Ja, ja. Zo'n prachtig weekend.
4: Ja, ja zeker.
1: Ja. Ja. Waar zie jij het meest naar uit?
4: Het samen zijn, gewoon met elkaar. Als ik even denk aan vorig jaar, het zingen met elkaar. En dat weet je, er zijn geen kerkmuren. De kerkmuren vallen weg en ik denk dat we daar naartoe moeten. Met elkaar, daar krijg ik gewoon nu alweer kippenvel van. Ja. Dus ik kijk er enorm naar uit. Ja. Ja, ik vind het echt ontzettend, ontzettend leuk om met elkaar te doen.
1: Nou, voor jou, Willy.
2: Ja, ik denk dat ik dat kan beamen. Juist die kerkmuren vallen weg. Weet je, het is niet meer van of van die kerk of van die kerk of van die kerk. Nee, we zijn samen. Eén, samen. Samen toch een stukje van God te kunnen ervaren, te kunnen zien. En elkaar te mogen ontmoeten. En hem te mogen ontmoeten. En ik denk, ja, en dat door middel van muziek, door zang, door de vertellingen, door het woord. En juist elkaar. Juist met elkaar, wat jij ook zegt, die verbinding met elkaar aan te gaan. Ik denk dat dat zo mooi is. Want we zijn met z'n allen christenen. En dat zit hem niet in een gebouw. Het zit hem in de relatie die je hebt met God. En ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn, denk ik.
1: Ja?
3: Ik hoop dat ze iets van die vreugde en die blijdschap meekrijgen. In het luisteren, in het zitten, in het zingen. Iets van die vreugde wat we willen verspreiden. En dat dat echt letterlijk misschien wel een zaadje plant. Dan hoop ik die warmte, die liefde, dat ze dat mee mogen nemen. En dat dat wat mag brengen in hun leven.
2: Amen.
1: Dank jullie wel. En ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier.
4: Ja, jullie ontzettend bedankt dat we mochten komen.
2: Ja, absoluut.
1: En jullie bedankt voor de oliebollen.
4: Ik word er heel blij van.

0: Ja, en van Steenwijk gaan we naar Vollenhoven en ik zit tegenover Gert-Jan van den Born. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook uit het prachtige Vollenhoven nu?
1: Nee, ik kom niet uit Vollenhoven, ik kom uit Belschutsloot.
0: Nou,
1: en dat is ook heel prachtig.
0: Is ook echt prachtig. Ja. Ik moet zeggen, we wonen in een prachtige gemeente.
1: Absoluut, ja.
0: En u zit hier voor het landgoed Oldehof.
1: Ja.
0: In Vollenhoven.
1: Ik ben bestuurslid bij de stichting Oldehof. Bestuur van 5 personen. En ik heb onder andere de taak om met name naar het groen, hè, de bossen, de landerijen en ook de lanen, om daar wat meer aandacht aan te geven. En uiteraard als bestuur hebben we beslissingen met elkaar, maar ik mag specifiek dit soort zaken extra onder de aandacht brengen.
0: Wat ook uw achtergrond?
1: In zekere zin wel. Ik ben van origine een Wagenings bodemkundige en landschapsecoloog. Ik heb lange tijd bij het planbureau gewerkt. En dan kom je al in. Het planbureau kijkt erg ook naar voren. Van wat gebeurt er over 10 of over 50 jaar. Kijk naar onderwerpen als klimaatverandering. Dus ik voel me redelijk goed thuis op het landgoed. Als iemand die mee mag besturen.
0: Ja, dat snap ik heel goed. En we hebben het over eigenlijk de Bomenlaan.
1: Ja.
0: En dat is de entree.
1: Ja, er is een bomenlaan. Dat is een bomenlaan van ongeveer 300 meter. Die loopt vanaf de havenzaat richting Vollenhoven. Dus mogelijk een van de oudste verbindingen richting stadje Vollenhoven. En dat is een beuken eikenlaan. De eikenlaan dat meer aan de noordkant en aan de zuidkant vooral beuken. En daarnaast is nog een soort houtsingel met bredere met bomen en beuken. En we hebben in 2019, ik zat toch niet in bestuur, maar is die storm geweest met een enorme schade ook op het landgoed. Onder andere het campinggedeelte, heel veel bomen half afgebroken. En ook deze bomenrij die heeft behoorlijke schade opgelopen.
0: Hoe lang staan deze bomen er al?
1: Ja, schatting is een beetje rond de 90 jaar. 80, ja. 90, ja. En dat door de beuken, en dat heeft onder andere met veranderend klimaat te maken, lange durige periode van droogte of lange veel neerslag. Beuken hebben het gewoon erg zwaar op het ogenblik. En dat zie je ook. En ook in de herplantadviezen wordt echt gezegd, wees voorzichtig met beuken, want je weet niet wat er gaat gebeuren de komende tientallen jaren. En dan zou je wel eens opnieuw moeten gaan planten. Dus daarom kiezen we ook voor een herplant met eiken. In dit geval wintereiken.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, weet je, zo'n beuk die groeit op een gegeven moment waarschijnlijk wel. Maar je hebt ook natuurlijk het gevaar weer dat als er nog zo'n storm komt, dat ze wat makkelijker dan omvallen. Ja. Met de gevolgen van dien.
1: Ja, en zeker omdat ze dus gevoeliger zijn voor droogte, is de vitaliteit is achteruit. En dat is ook, we hebben veel contacten met de bosgroep Noordoost-Nederland. En die mede adviseren naar ons van waar we op moeten letten. Die hebben dus de inventarisatie gedaan. En dan blijkt dat vooral die beukenlaan het erg te lijden heeft. En dat is gewoon zichtbaar. En dat heeft ook invloed op de veiligheid. Je wilt daar veilig kunnen wandelen. Kijk, en zeker als storm moet je niet in bossen zijn, zeggen ze altijd. Maar het moet veilig zijn. En dan kom je een beetje bij de definitie, wat is een laan? En dan kom je er eigenlijk op uit. Een laan bestaat uit regelmatig aan linker en rechterzijde van een laan dezelfde bomen van dezelfde leeftijd. Nou, dat is hier absoluut niet meer het geval. De eiken zijn in redelijke staat, het eikendeel van de laan. Maar ja, een paar met een laan is, wat ik net zei, zijn twee rijen bomen van gelijke leeftijd en gelijke soort. Dus we moeten echt aan de slag. En we hebben eerst 2020 veel aandacht besteed aan het herplanten op de camping. Bij de camping en nu dus de aandacht voor dit deel van het landgoed.
0: En moet ik nou het straks zien dat jullie ik gok met een kraan komen, alles eruit trekken en allemaal kleine eikjes gaan planten?
1: Ja, dus eigenlijk kort samengevat is dat het geval. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen en ook op het juiste moment. En dat heeft te maken met de biodiversiteit, vogels. Er zit ook een ooievaarsnest. Nou, die boom blijft bijvoorbeeld staan. Vleermuizen zijn erg belangrijk. Zitten ergens in holen, vooral in de beuken. Want die zijn natuurlijk wat zwakker, kunnen ze makkelijk in. En daar houden we heel goed rekening mee. Dat is ook in de verplichting vanuit de vergunningverlening, in dit geval de provincie, dat we daar goed rekening mee houden. Dus de timing, wanneer je iets doet en hoe je het doet, dat houdt daar rekening mee.
0: En ik kan me voorstellen dat je niet meteen een eik van een paar meter daar de grond in zet. Dus er komen kleine boompjes?
1: Ja, er komen bomen die al een diameter hebben van tussen de 12 en 14 centimeter. Dus dat is toch is redelijk.
0: Ja, dat is best wel, net als een, al wel een boom.
1: Ja, dat is een boom. En als ze wat ouder zijn en dikker, wordt het moeilijker om dat ze goed aanslaan. Dus die keuze voor 12 tot 14 centimeter is een hele mooie maat, waardoor de kans dat ze aanslaan gewoon het grootst is. En nou, nadat we dus de bomen hebben gekapt, wordt er ook nog gefreesd in de grond, zodat er een goede extra aarde en nou ja, bepaalde compost erbij gedaan wordt, zodat ze goed kunnen groeien. Dus we letten heel erg op en dan krijgen ze een ring eromheen, zodat bij het water geven, dat die bomen, dat we dat intensief kunnen begeleiden, zodat ze die eerste paar jaar goed doorkomen.
0: En dan duurt het even voordat het echt die laan wordt natuurlijk. Ja, maar ja, op zich niet, hè? Want de definitie van een laan zegt niet dat grote bomen hoeven te zijn.
1: Nee, dat is wel mooi, vaak heel mooi. Dus we groeien toe naar een steeds prachtiger, imposante boom die de historie dus ook weer in beeld brengt. Ja, het moet gewoon een keer gebeuren. Dit landgoed is van 1635, dus we weten niet alles van de geschiedenis. Maar om de zoveel tijd zal er toch wel weer een nieuwe eikenlaan of een laan met bomen zijn geplant. En nu zitten we in een fase dat die zo toegetakeld is dat we kunnen wel zeggen, we doen het nu niet, we doen het over 10 jaar. Maar dan heb je nog meer problemen. Het moet gewoon een keer gebeuren. En dat is een hele beslissing. Daar hebben we zorgvuldig over nagedacht. En adviezen over ingewonnen.
0: Een prijzige beslissing?
1: Het is een prijzige beslissing. En we krijgen ook subsidie, waardoor, even een schatting, ik weet niet exact, ongeveer 2/3 gesubsidieerd wordt. Maar we moeten toch als stichting ook zelf bijdragen. En we hopen dit te kunnen realiseren. En ja, we zijn nu bezig met dus een stukje communicatie naar de omgeving om uit te leggen. Dat doen we onder andere volgende week zaterdag van 10:30 tot 12:30. Dan ben ik aanwezig, maar ook iemand van de bosgroepen, om uitleg te geven aan mensen die geïnteresseerd zijn. Om daar, dan kunnen ze met eigen ogen zien welke staat de bomenlaan is. Een beetje een beeld vormen van wat wij willen realiseren.
0: En wat is het plan met het oude hout?
1: Het oude hout, dat zal het functionele deel, dat zou gaat verkocht worden aan laten we zeggen timmerbedrijven of meubelmakers. En dat is dus ook voor ons een stukje niet een extra inkomsten, maar dat zit in die totale prijssom van je hebt arbeid nodig om te kappen, maar je kunt wat verkopen en netto blijft er wat over. En we willen proberen dat de zijtakken, dat we daar stukken van een meter van maken en dat we die tegen een interessante prijs aan burgers in de omgeving kunnen verkopen. Het zal niet zo zijn dat iemand zegt, doe maar 10 kuub, want dat is niet de bedoeling. Het gaat om dat we het op een leuke manier kunnen verdelen onder mensen die er belangstelling voor hebben.
0: Ja, mooi. En dan een kleine schatting. Wanneer kunnen wij als inwoners van Sneeuwwijkland over een nieuwe eiken bomenlaan,
1: Zeg ik dit? Ja, dat is in ieder geval voor mij is het duidelijk. Het idee is om in november, begin december, om dan te kappen. En dan kun je eigenlijk vrij snel na het frezen en het aanbrengen van wat compost de bomen planten. Dus we hopen dit jaar dit te realiseren.
0: Voor echt de vorstperiode?
1: Ja, voordat de vorst intreedt is het prettig om de bomen te planten. Maar goed, dat kan op zich allemaal vrij snel gaan. Er zijn mensen die daar ervaring in hebben. We zitten wel met een officiële procedure van de vergunningverlening. Dus dat is wat de gemeente moet organiseren. En als het goed is, wordt er direct naar de communicatie naar de burgers en die, zeg maar, die open laan, laat ik het zo maar even, die 2 uurtjes op zaterdag de 5 september... dan zal de gemeente het verzoek voor een vergunning die wij dan doen publiceren. En dan komt er een periode van een x-aantal weken om dat allemaal netjes af te handelen.
0: En wanneer zijn de eiken volwassen?
1: Nou, ik heb zelf in mijn tuin een boom waarvan ik weet dat hij 30 jaar oud is. En ik moet zeggen, dat vind ik al een hele prachtige. Dat zou, als dat een laan zou zijn, dan denk ik dat wel het gevoel van een prachtige historische laan weer terugkrijgen. Dus ja, je hebt wel tientallen jaren nodig.
0: Ja, ja. Duurt even. Dus we moeten geduld hebben met elkaar.
1: Absoluut.
0: Ik wens u heel veel succes en plezier.
1: Dank je wel. Fijn dat ik dit heb mogen toelichten.
0: Natuurlijk.
2: Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: Wil jij niet genieten, dan mij niet bellen. Want één ding kan ik je wel vertellen.
1: We willen van alles en we denken groot. Ach, voor je het weet ben je hartstikke dood. Zorgen voor morgen, de kater komt later.
0: Leef van dag tot dag.

0: En goedemorgen. En als het goed is, spreek ik met Sydney van den Berg.
1: Goeiedag. Ja, Sydney van den Berg hier. Klopt.
0: Top. En dan hoop ik niet dat je aan het rijden bent.
1: Nee.
0: Of in ieder geval handsfree aan het bellen bent dan, zeg maar.
1: Nee, de bus rijdt alleen door de week.
0: Oké. Ja. Toch altijd even checken, hè?
1: Hartstikke goed.
0: Iets met veiligheid.
1: Ja, veiligheid voor alles.
0: Want waar bel ik naartoe?
1: Waar?
0: Ja, waar zit je op dit moment?
1: Ik zit op dit moment thuis. Ik ben woonachtig in Darp.
0: In Darp. En in Darp dachten jullie nou, weet je, ik mis een busverbinding.
1: Ja, ooit is gekomen vanuit een woononderzoek. Ik ben zelf ook voorzitter van de dorpsgemeenschap Darp, Havertelberg en Busselte. En in de tijd was er ontzettende behoefte ook aan manieren van wonen. En hoe doe je dat dan? En waar is er dan ruimte? Nou, degene die Darp een beetje kent weet dat we helemaal opgesloten zitten aan de buitenronden. Tussen militaire terreinen, Natura 2000 en het Vitens waterwindgebied. Dus aan die buitenkanten is niet zo heel veel uitbreiding mogelijk. En in dat onderzoek kwamen ook de faciliteiten naar voren. Over wat mis je en wat zou je terug willen enzovoort. Nou, en daar kwam echt met een hele hoge score uit dat onderzoek dat de bus weer terug moest komen. Dat wilden de bewoners heel graag.
0: Ja, want er heeft altijd een bus gereden tot 2021 en toen is hij geschrapt.
1: Ja, door de provincie, OV-bureau Groningen-Drenthe is dat, waar dat onder valt. En die hebben in de coronatijd een bezuiniging moeten doorvoeren. Er reden toen de tijd wel bussen, maar er zaten geen mensen in. En dan op een gegeven moment, als je dan iets moet bezuinigen, dan kijk je naar de minst renderende lijn. Nou, en dat was deze lijn, commercieel gezien. Dus die ging eruit.
0: Ja, want er rijdt verder geen andere bus. Dit is natuurlijk een buslijn van Steenwijk richting Havelte.
1: Ja.
0: Er rijdt geen andere bus.
1: Nee. Dus de dorpen Darp en Haveltenberg waren op dat moment afgesloten van openbaar vervoer.
0: Ja, dat is niet handig.
1: Nee, dat is wat met die bezuiniging gebeurde.
0: Ja, maar jullie dachten dat dus ook. Dat is niet handig.
1: Nee, ik woon hier zelf pas 4 jaar en in mijn rol in die dorpsgemeenschap. En met dat ik me vanzelf vanuit de dorpsgemeenschap ging bemoeien met het thema wonen, kwam dit wel ter sprake in dat onderzoek wat ik zojuist vertelde. Ja. Dat wonenonderzoek in het dorp. En toen dacht ik, nou ja, als de inwoners graag weer die bus terugleiden, of dat gewoon missen, die openbaar vervoerverbinding, ja, dan ga ik me daarvoor inzetten vanuit de dorpsgemeenschap. En dat heb ik gedaan.
0: En dat is gelukt?
1: Uiteindelijk wel. Hè, want je moet heel wat hoorders nemen, wil je dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want het is natuurlijk iets, ik zei net al even voor de grap, je bent toch niet aan het rijden en aan het bellen tegelijk. Maar je vervoert wel mensen.
1: Uiteraard, ja. Ja, je vervoert wel mensen. En wat ik al zei, het is een hele klus om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En ik snap ook wel dat een commerciële dienst kan niet. Hè? Dat komt gewoon niet uit. Daardoor is die vorige dienst ook uiteindelijk geschrapt. Hè? Er waren te hoge kosten bij. En daar hebben we een alternatief voor bedacht in de vorm van een buurtbus. Maar die dan niet door commerciële chauffeurs wordt gereden, maar door een groep vrijwilligers.
0: En zelf ook een van die vrijwilligers?
1: Zeker. Ik rij altijd op de vrijdagmiddag voor degene die eens een keer met mij mee wil rijden.
0: Ja, want het is dus een buurtbusje.
1: Ja, 8 persoons.
0: Een 8-persoonsbusje, dus daar mag je ook met een gewoon rijbewijs in rijden?
1: Ja, daar mag je met een gewoon rijbewijs in rijden. En we zijn, ik doe ook meteen maar een stukje reclame hoor. Als er mensen zijn die denken, nou, ik vind het ook wel leuk om af en toe eens een keer een ritje te rijden voor zo'n buurtbus. Nou, dat kan. Je kunt je altijd bij ons aanmelden als vrijwilliger. We hebben op dit moment 30. Met een groep van 30 rijden we de diensten. En wat ik al zei, we doen het door de week. Van 6:30 's morgens tot 7:30 's avonds. En dat zijn 12 diensten op een dag. En een buschauffeur rijdt ongeveer 3 uurtjes achter elkaar. 1 keer in de week.
0: Ja, dus je rijdt van Havelte naar Steenwijk en van Steenwijk weer naar Havelte. Heen en weer.
1: Ja. En niet te vergeten de Johannes Postkazerne, want die zit ook in de route.
0: Ja, natuurlijk. Dat lijkt me ook wel handig. Ik geloof dat daar ook wel mensen met de bus heen moeten. En zeker. Ik was dus heel nieuwsgierig. Want ik ga wel eens, of ik ging wel eens met de bus. Ik woon zelf in Steenwijk, dus ik ben vrij centraal. Ik ga altijd met de trein. Maar als ik met de bus ga, heb ik zo'n OV-chipkaart. En dan moet ik me inchecken. Hoe betaal ik bij jullie?
1: Met je pinpas.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en een ritje kost €2. Dus het valt hartstikke mee. En het maakt niet uit waar je in of uitstapt. Dat maakt niet uit. Het is altijd €2. Oh. €2. Ja.
0: Oké. Okay. En dan kan ik gewoon contactloos betalen?
1: Ja, met de pinpas. Klopt. Ja.
0: En dus mijn OV-chipkaart. Tegenwoordig kun je trouwens ook met de gewone bus, volgens mij, met je OV. Gewoon met je pinpas betalen.
1: En ja, we zijn nog bezig om te kijken of er ook een systeem mogelijk is dat je ook die OV-kaart kan faciliteren. Maar dat zit er nu nog niet in. Dus dat is ook niet aan ons. Hè. Dat verzorgt de provincie, het OV-bureau. Die is uiteindelijk verantwoordelijk ervoor. En tot nu toe kunnen in buurtbussen eigenlijk door het hele land heen alleen met pinpassen betaald worden.
0: Ja, en jullie zijn nu een weekje aan het rijden.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja.
0: Mag ik vragen hoeveel mensen jullie al vervoerd hebben? Ongeveer.
1: Ja, over de week weet ik het niet. Maar tot mijn dienst van 12 tot 3 hadden we gisteren al 12 mensen vervoerd. Dus, nou ja.
0: En hoeveel mensen heb je zelf vervoerd?
1: Ik heb er zelf 4 vervoerd.
0: Leuk.
1: Ja. en één militair en 1 toerist. Ja.
0: En wat zijn de reacties geweest in de buurt en zo om je heen?
1: Ja, wisselend. Hè. Er zijn mensen die zeggen, ja, die bus die werd toentertijd wegens bezuinigingsmaatregelen geschrapt. Dus dat heeft helemaal geen bestaansrecht. Nou, dat blijkt dus wel, want we zijn net aan het rijden. En ja, als dit zo doorzet, dan heeft het dus wel bestaansrecht.
0: Ja, en dit is dus een bus die door de week elke uur rijdt.
1: Ja.
0: In 12 keer zeg maar achter elkaar. 12 uren achter elkaar. Het is niet het idee van bijvoorbeeld een belbus, wat we ook wel hebben gekend. Allemaal dat soort dingen. Het is gewoon echt een bus die echt die dienstregeling behoudt.
1: Ja, het is echt een dienstlijnbus. Hè? Dus je hoeft hem niet te bellen. Je gaat gewoon, je kan het bijvoorbeeld zien op onze website. En anders zijn we ook aangesloten op OV9292. Maar dan moet je wel die haltenamen natuurlijk een klein beetje kennen. Ja, tenzij je gewoon zegt, ik wil van Steenwijk naar de Hunebedden in het Holtingenveld. Ik noem maar iets. Nou, misschien geeft hij het dan ook aan. Maar ja, onze buslijn die komt in ieder geval naar voren. 524, dat is de buslijn. En er staan ook langs de hele route ook van de bordjes met de tijden erop. En we hebben ook natuurlijk een eigen website in de lucht geholpen, waar de dienstregeling ook op zichtbaar is.
0: En kun je die noemen?
1: Ja, zeker. Dat is www.buurtbus48.nl. Dat is de website. Daar kun je ons vinden. En daar vind je de dienstregeling. En, en als je vragen hebt aan ons, dan kun je via het contactknopje ons ook allerlei vragen stellen. En kun je je ook bijvoorbeeld aanmelden als vrijwilliger. Dat kan ook via die knop.
0: Ik ben ondertussen even op 9292 aan het zoeken.
1: Ja,
0: of ik
1: maar
0: kan
1: in,
0: als vinden. Je... Alleen, dat is niet handig als je het op zaterdag doet en je zegt, ik wil het nu.
1: Nee. Nee, dat moet je op maandag doen en doe het even na 7:30 ergens. En als je dan van Steenwijk...

0: dat dit, nou ja, ik ga het gewoon zo vragen. Denk je dat het uit kan?
1: Zeker, zeker. Wij hebben zelf geen kosten aan de bus als stichting. Hè, want wij zijn een stichting, dus de provincie die betaalt de bus, het onderhoud en de brandstof en al dat soort dingen. En het enige wat wij als stichting voor hoeven te zorgen zijn de chauffeurs en dat we de ritten op de tijden rijden die in de dienstregeling staat. Hè. Dus dat moeten wij regelen aan onze kant. En uiteraard een stukje stalling en dat soort dingen.
0: Ja, ja. Nou ja. Dan hoop ik dat jullie heel veel veilige kilometers gaan maken.
1: Ja, en ik zeg hierbij, neem gewoon af en toe eens een keer de bus in plaats van de auto. Het is ook nog gewoon leuk. Je kunt even kletsen met wat mensen en met de chauffeur mag je uiteraard ook kletsen tijdens de rit. Dat is helemaal niet verboden.
0: Ja, heel veel succes en plezier.
1: Nou, dankjewel.
2: Voor Steenwijkerland is dit RTV SOS.

0: Ja, en dat was het Wiegelied 2.0. Ik dacht al, wat een versie, maar onze technicus had bedacht vandaag. Daar gaan we voor. En wij gaan weer naar het weekend. Het weekend van Kopje Cultuur in Steenwijk. En daar strijkt in dat weekend Hendrix Caravaan neer. En als het goed is, spreek ik met Jean-Pierre.
1: Hallo kinderen.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Hallo.
0: En wij hebben hier, ja, ik ga het ook maar gewoon even heel eerlijk toegeven. Wij zagen jouw achternaam staan. Er hebben nu al 3 mensen aan mij gevraagd. Ga je dit gewoon doen? Ik ga alvast sorry zeggen, maar ik wil het wel gewoon proberen.
1: Nou, het is eigenlijk best wel makkelijk, Kimberly. Geef het maar een gooi.
0: Oké. Nishi Miyumuremi.
1: Ik ga je helpen. Het is Shinyu Moremi.
0: Ja.
1: Ja, de mooiste achternaam van het land. Dat is wel zo.
0: Hij klinkt prachtig. Maar
1: het is prachtig.
0: Als je hem zo ziet staan, dan denk je wel even, hoe dan?
1: Als je het in lettergreep hakt, is het eigenlijk heel erg gemakkelijk.
0: Ja, ik heet als meisjesnaam De Jonge.
1: Oh, ja, ook echt een mond vol. Ik zeg ja, de jongen. Dat is ook echt een mond vol. Ja.
0: Ja, dus dat valt wel mee. Maar

0: Los daarvan, welkom hier in het programma. En,
1: dankjewel.
0: Alles een keer in Steenwijk geweest?
1: Dit wordt mijn eerste keer Steenwijk. En ik kijk er heel erg naar uit. Want het is natuurlijk een special occasion, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Wij komen Hendrik's Karavaan spelen in Steenwijk bij Rida Ramswoerte.
0: Ja, want wat is Hendrik's Karavaan?
1: Ja, Hendrik's Karavaan, dat is een muziektheaterstuk. Wat zich afspeelt, in dit geval in Villa Ramswoerte, in een heel groot huis. En het draait om Hendrik, dat is de heer des huizes, als titel. En het is zijn verjaardag. En het publiek, die zijn de vrienden of de bezoekers, eigenlijk de uitgenodigden, moet ik zeggen, op de verjaardag. En op de voorgrond is er feest, er zijn muzikanten, alles is versierd, alles is mooi. Maar binnen in het huis broeit er van alles. Want iedereen in het huis heeft namelijk een geheim. En dat ontwikkelt zich en dat kookt. En het publiek die leert stapsgewijs af van iedereens geheimen. En uiteindelijk komt dat bij elkaar en wordt alles onthuld met alle gevolgen van dien. Dat in het kort.
0: Ik denk nu een beetje Cluedo.
1: Er gaat niemand dood, gelukkig. Er gaat niemand dood. Er is geen bloed. Dus voor hen die je niet tegen bloed kunnen, er is geen bloed. maar het is echt een komedie. Het is echt er is veel humor. Er is veel muziek. Natuurlijk, we spelen met Villa Ramswoerte als decor. Dus het publiek kijkt ook echt uit naar het huis. Dit is namelijk ook de eerste keer dat we deze voorstelling spelen waarbij het publiek zit op een tribune. Normaal gesproken loopt het publiek in het huis.
0: Ja, want het is een voorstelling die jullie op meerdere plekken doen. Vandaar ook,
1: ja,
0: denk ik, de
1: inderdaad.
0: Naam Karavaan.
1: Ja. Precies. Ik ben, as we speak, in Leeuwarden in de kleedkamer. We hebben hier op donderdag en vrijdag gespeeld. En we spelen 3 keer per dag. Vandaag spelen we 3 keer en morgen spelen we ook nog 2 keer. En vorige week waren wij in Haarlem. En vorig jaar hebben we de voorstelling ook gespeeld op 5 verschillende locaties in 5 weekenden. Dus het is inderdaad wel een rondreizende theatervoorstelling. En dan is Steenwijk is de apotheose, de laatste weekend van dit jaar.
0: Ja, en dan in zo'n prachtig gebouw, Villa Ramswoerte.
1: Het is echt een prachtig gebouw. Misschien wel de mooiste gebouw waar we nu tot nu toe hebben gespeeld. Dus dat is natuurlijk prachtig. Zowel als acteur als publiek is het natuurlijk prachtig om zo'n huis te aanschouwen en om daar het hele spektakelstuk af te laten spelen. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
0: Ja, en we kunnen het dus volgend weekend zien.
1: Ja.
0: In Villa Ramswoerte.
1: En ja.
0: Wat normaal, zeg maar, we denken altijd kopje cultuur. Wat leuk. Allemaal gratis. Maar voor deze voorstelling is er wel entree.
1: Voor deze voorstelling is er wel entree. Maar dat is maar €5. En inderdaad, ik kan begrijpen dat iedereen die naar kopje cultuur gaat, is waarschijnlijk gewend aan gratis. Maar deze voorstelling was bij elke andere locatie was het €15. Dus eigenlijk is dit wel de meest voordelige om heen te gaan van het hele programma. En ik kan iedereen beloven dat die €5 entree meer dan waard is voor deze voorstelling. En dat is niet omdat ik er zelf in speel, maar dat is echt waar.
0: Ja, en het komt ook vanuit Hendrik de Keizer, een monument.
1: Ja, inderdaad. Precies. En het is een samenwerking tussen Hendrik de Keizer monumenten, die eigendom is van alle huizen waar we spelen en die het ook onderhoudt. En anderzijds Karavaan, dat is een theaterorganisatie uit Alkmaar, wat elk jaar een festival organiseert in Alkmaar. En die hebben de handen ineengesloten samen met de Vriendenloterij. En toen is deze voorstelling tot stand gekomen.
0: Ja, en dan ben jij dus lid van Karavaan.
1: Nee, ik speel Hendrik. Sorry, dat had ik misschien moeten...
0: Ja, nee, zover was ik al. Dat was eigenlijk de volgende vraag.
1: Oh,
0: maar
1: ja.
0: Vanuit dat theater Speel jij?
1: Vanuit het theater, zo. Ja, ik zie. Vanuit Caravaan ben ik acteur. Ja, klopt.
0: Ja. Nou, ik wens je vandaag ook nog heel veel plezier en succes.
1: Dank je wel.
0: En natuurlijk volgend weekend ook. En ook voor de mensen die gaan kijken. En waar zijn de kaartjes te verkrijgen?
1: De kaarten zijn te verkrijgen op Hendricks Caravaan. Dat is Hendrik met CK. .nl. En ja, ik zou tegen de mensen zeggen, koop je kaartjes snel. Want het gaat eigenlijk best wel hard. We hebben geregeld uitverkochte voorstellingen. En we spelen donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag spelen we 3 keer per dag.
0: Ja, heel veel succes en heel veel plezier.
1: Dankjewel Kimberly en voor iedereen tot volgende week.

0: ja. Oh, ja, sorry. Ik ben weer drie dingen tegelijk aan het doen. Ik zei net... Ja, zeker. Maar dan moet het ook lukken, hè, Dirk?
1: Ja, kun je nog een keer wagen aan die naam van die goede meneer?
0: Nee. Nee. Nee. Het is echt een prachtige naam. Echt prachtig. Maar ja, ik ben ook maar een simpele Steenwijker, hè?
1: Ja, nou ja, dat maakt allemaal niet uit natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Dit was ook je best, hè?
0: Daarom. Je bent even aangeschoven. Je dacht, ik ga eerst even politiek interviewen... en daarna schuif ik gewoon even gezellig aan. Maar de Goed Nieuwskrant.
1: Ja, Goed Nieuwskrant. Ja, dat is geen krant, hè. Dat is een magazine.
0: Goed Nieuws Magazine.
1: Een Goed Nieuws Magazine, ja. Ja, dat is eigenlijk best wel mooi. We zitten een beetje tegen de deadline aan te werken. Ik heb net nog een interview opgenomen wat er nog in moet. En eigenlijk moet die volgende week bij de drukker liggen.
0: Ja, hoeveelste editie wordt dit?
1: De tweede, maar de eerste was een krant.
0: Ja.
1: En daar komt dus Goed Nieuwskrant ook eigenlijk een beetje vandaan. Omdat eigenlijk de mensen een beetje verdrietig werden... van het slechte nieuws wat er iedere keer gebracht werd.
0: Nou ja, ik denk dat ik me daar wel in kan vinden.
1: Ja, dat kan je wel in vinden. Dus je vindt een Goed Nieuwsmagazine voor je wel een mooi alternatief?
0: Zeker. Laten we ook stilstaan bij het mooie wat er gebeurt in de wereld... in plaats van al die kommer en kwel.
1: Nou, daar gaan we ons best voor doen met een leuke groep mensen. En ja, dan is het... ja, hoe moet ik het zeggen? Het krantje wordt 36 pagina's dik. Dus het krantje heb ik het alweer over het magazine. Het komt wel bij een krantje in. En dat is ook wel weer bijzonder natuurlijk. Want we hebben de samenwerking gevonden met Brug Media. En zoals je weet zijn die de uitgever van Nieuwsbode de Kop. En daar hebben we een hele mooie samenwerking in gevonden. Dus ja, wat dat betreft kan het eigenlijk niet meer stuk.
0: En wie is we?
1: Nou, dat is we. Dat is de organisatie. Hè? De Sociaal Werk de Kop, hè? Vanuit het mantelzorgnetwerk. En dan een aantal vrijwilligers uit verzorgingshuizen. Of een aantal personeelsleden, kan ik beter zeggen, uit de verzorgingshuizen. Die bij onze werkgroep zijn aangesloten. Moet je me niet vragen wie het allemaal zijn. Want die heb ik allemaal direct niet voor de spiezen. Anders heb ik dat wel op een briefje gezet. Maar het is een groep van ongeveer 10 mensen. Waar we het blad mee maken samen. En die allerlei ideeën aandragen en zo. En nou ja, daar gaan we het mee doen.
0: En iedereen krijgt hem dus met de huis-aan-huis-bladen. Als iemand nou een nee-nee-sticker heeft, kun je hem dan nog ergens ophalen?
1: Hij komt ook online te staan, dus je kan hem straks ook online kan je hem bekijken. En hij ligt natuurlijk ook bij diverse dingen waar Nieuwsbode de Kop ligt. Ligt natuurlijk ook het magazine Hart voor Steenwijkerland, want zo gaat hij heten.
0: Hart voor Steenwijkerland. Nou, dan moet ik even heel snel die sticker eraf van mijn briefbus af gaan peuteren.
1: Maar dat is pas rond de 21ste september dat het uitkomt. Dus dan hebben we een kopje cultuur, is dan al geweest en zo. En we gaan aandacht geven in het magazine aan kopje cultuur. Hè, hoe het over 10 jaar is met kopje cultuur en een beetje geschiedenis kijken. Dus dat wordt op zich wordt dat al een heel mooi bericht. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Sander de Hoeson.
0: Geen idee.
1: Geen idee. Nou,
0: ik leef wel eens onder een steen, dat weten jullie ook.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk wel best wel een beetje jammer. Dat is een meneer die heel veel schrijft over palliatieve zorg. En die heeft een mooi artikel voor in het magazine geschreven. Ja, we hebben eigenlijk hele mooie bijdragen erin. Dat zei ik, kopje cultuur zit erin. Waar hebben we het eigenlijk niet over? We hebben een historicus erin. Heb je ook wel eens van gehoord. En zeker de meneer Van der Linden uit Vollenhoven. Die heeft een mooi verhaal neergelegd. We hebben een hele beroemde scheidsrechter van Steenwijkerland komt erin. Met een heel mooi verhaal. Ja, Peter van der Terp heb je toch wel eens van gehoord, Kimberly. En Peter van der Terp, dat is een van de bekendste scheidsrechters op basketbalgebied van de wereld.
0: Ja, zover kom ik. Maar ja, ik hoef het jullie ook niet allemaal te vertellen dat ik en sport geen vrienden zijn, hè?
1: Nee, maar daar hoef je geen vrienden voor te zijn.
0: Maar nee, maar als je de naam noemt, denk ik, hey, dat weet ik.
1: Dat is gewoon een beetje algemene kennis, hè, is dat. Dus ja, in dat licht gezien is het wel mooi. Ik hoorde, trouwens, ik heb de interviews vrijdag gedaan... met Luc Greve en Roel van der Zweren. En ik heb vernomen dat bij Kopje Cultuur... de vrijdagavond, de filmavond, die moet je niet missen.
0: Nee, ik heb al wat krantenartikelen voorbij zien komen... over hangend, dansend aan een toren...
1: Ja, dat is ook. Dat is meer voor de zaterdag of de zondag. Dat weet ik niet helemaal precies. Ik heb ook niet helemaal goed voor mijn vizier zetten. Maar er zijn inderdaad heel veel mooie acts. Wat ik vernomen heb, zijn er 180 acts zijn er, het weekend. Dus ja, er is best wel veel te doen in Steenwijkerland al met elkaar.
0: De hele zomer al?
1: De hele zomer al? Wat is jou het meest opgevallen nou van de zomer?
0: Nou, heel veel warmte. 30 graden en denken, ga ik nog even de stad in of niet? We hebben natuurlijk al een vestingsfeest gehad.
1: Kijk, je bent wel zwanger, hè? Maar ben je interesses daardoor ook een beetje... Is dat een beetje weggeëpt?
0: Zeker niet. Nee. Maar ik moet zeggen, ik kijk altijd heel erg uit naar het weekend van Koppie Cultuur.
1: Ja, ik vind het ook een van de mooiste weekenden van Steenwijkerland eigenlijk. Omdat daar komt alles samen. En het mooie van dat alles samen is, en dat, ja, het maakt niet uit wat er gebeurt en hoe het eruit ziet. Er is eigenlijk voor iedereen wel wat te vinden wat ze interessant kunnen vinden.
0: Ja, en daarmee het eindigt ook de tweede uur van Kopwijzer. En als we het dan hebben over Kopje Cultuur, ik sprak net Jean-Pierre en over Hendrik's Caravaan tijdens het weekend van Kopje Cultuur, waar nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. En ik word hier zo hard uitgelachen door Dirk. Ik sprak daarvoor Sydney van den Berg over de bus richting Havelte, die ze met vrijwilligers weer in leven hebben gebracht. Ik sprak Gert-Jan van der Born over de excentrieke Bomenlaan naar de landgoed het Oldenhof. En als we het weer over Kopje Cultuur hebben, over de kerkdienst die op zondagochtend plaats gaat vinden op de markt. Ook met Kopje Cultuur.
1: Ja, en alle organisaties doen er dit keer aan mee, hè?
0: Ja, ook super tof. Gewoon vanuit alle kerkelijke organisaties hier in Steenwijkerland. Of in Steenwijk, niet Steenwijkerland. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend. En tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Dan begint mijn bloed te kriebelen. En mijn benen staan niet stil.
1: Oh, is hier soms een mooi meisje.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws weer.

0: Ja, goedemorgen, luisteraars. Er gaat van alles mis vanmorgen. Maar dat maakt al eigenlijk niet zoveel uit. Hè. Ik zit even in te vallen voor Lucie, die tijdelijk even spoorloos is. Goedemorgen, ik ben Dirk Brands. En we gaan vandaag voor de tweede keer naar 2 uur Kopwijzer luisteren. Met vandaag ook weer fantastisch leuke gasten. Voor mij zit Linda Evers. En dan gaan we het hebben over iets met voorzitters doen. Dus dat zal ook wel weer goed komen. Roel van der Zweer in het tweede stukje van dit uur. En als afsluiting Gia uit Starrenburg over de laatste keer Lemonade in het park. En we gaan beginnen met Linda Evers. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, tweede keer, hè? Dus voor mij leuk om eens te zien hoe het op een iets wat rommelige ochtend dan toch uiteindelijk goed komt.
0: Dat is voor mij ook eigenlijk een tweede keer dat ik dit doe. Dus we zijn eigenlijk gelijke partijen. Dus dat maakt het ook wel interessant. Yo, het is omdat ik het programma ook een beetje invul op een spreadsheet. Weet ik waarvoor jij hier bent. Je hebt de eerste keer voorzitter gespeeld.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Met het aflopen van het vorige raadsperiode ontstond er de mogelijkheid om je vinger op te steken om politieke markt voor te gaan zitten en de werkvergaderingen te doen. En ik dacht, nou, ik ben wel toe aan iets nieuws. Ik vind het spel in de raadzaal, want zo zie ik het. Hè, het debat voeren, discussie is een vorm van spel. En aan de andere kant, het gaat natuurlijk over hele serieuze inhoud. Leek mij heel leuk om dat te leiden. Dus ik heb eens voor het vertrek van de vorige voorzitters met Ina Haverman gesproken. Van, goh, is dat nou moeilijk? Is dat veel werk? Wat komt daarbij kijken? En toen kreeg ik daar een beeld van waarbij ik dacht, dat wil ik wel eens proberen. Dus dat heb ik aangegeven bij de Griffie. En er zijn gelukkig meer collega-raadsleden die dat hebben aangegeven. Dus we zijn nu met een groepje van 6. Dus we gaan dat afwisselend invullen. En afgelopen dinsdag was mijn vuurdoop. Gelukkig een redelijk overzichtelijke agenda. Dat is altijd fijn om mee te beginnen. En ik moet bekennen, het viel me eigenlijk best mee.
0: Ja, als je één keer zit, dan loopt het wel, hè, op een of andere manier. Hoe bereid je je op zoiets voor dan voor zo'n eerste keer?
1: Nou, je hebt contact met de Griffie. Die zijn natuurlijk enorm ondersteunend. Dat is ook hun taak, hè? De raad ondersteunen. Dus zij ondersteunen dan ook degene die voorzitter wordt. Dus ik heb, behalve dan dat je natuurlijk gewoon je voorbereidend werk doet als raadslid qua inhoud, kijk je natuurlijk met extra aandacht naar agendapunten waarbij je normaal vrij vlot overheen leest. Zoiets als gelegenheid tot het stellen van vragen. Moet je wel even bij de Griffie checken. Zijn er vragen binnengekomen? Hebben we daar inhoud bij te melden? Wat zijn de mededelingen die je moet meenemen? Je checkt even extra en je kijkt ook even met de bril van voorzitter naar wat hebben we op die avond te melden naast de inhoud van de stukken.
0: Dat is, dat maakt het ook wel interessant natuurlijk. En moet jij dan ook stukken behandelen waar enigszins, waar we het net ook eigenlijk een beetje over gehad hebben, belangenverstrengeling in zit? Dus dat het ook jouw partij raakt of waar je zelf mee bezig bent bij de gemeente?
1: Nou, op het moment dat je natuurlijk voorzitter bent, ben je niet van je partij. Want de voorzitter moet onafhankelijk zijn en het proces leiden. Dus ik heb collega-raadslid Mans Lohman gevraagd, omdat ik meestal tot op heden de stukken in het sociaal domein deed, om het onderwerp samen voor Ryan te bespreken in de politieke markt. Want ja, als je voorzitter bent, kan je niet meedoen aan het gesprek. Dan moet je het gesprek leiden. Dus dan geef je het stokje een keer door en dat kan prima.
0: Ja, en is dat niet moeilijk dan om een stokje door te geven? En er wordt iets gezegd van, nou, zo bedoelde ik dat niet.
1: Nee, dat vind ik niet zo moeilijk. Het is natuurlijk wel zo dat ik, de documenten behorende bij dat agendapunt goed doorgenomen heb. Een soort van bijdrage voor mezelf heb gemaakt en die met Mans gedeeld heb. En dan heb je het samen over, hoe kleuren we dat in? Dat doen we natuurlijk sowieso in de fractievergadering. Het is nooit alleen mijn inkleuring. We bespreken dat met elkaar. Ja, en dan doet Mans het natuurlijk op Mansen wijze en niet op de Linda wijze, want dat zou raar zijn. Maar dat mag. En ik vind dat prima om dat los te laten.
0: Ja, en is de boodschap overgekomen wat Mans gebracht heeft?
1: De boodschap is prima overgekomen. En dat is dan wel weer leuk om vanuit de voorzitterspositie te kijken naar wat brengt iedereen. Hoe doet Mans het op zijn wijze op jouw domein? Dat vond ik wel, dat is wel een extraatje.
0: Ja, en hoe vind je dan? Kijk je dan ook anders naar andere mensen die op jouw domein zitten dan maar voor een andere partij? Kijk je daar ook naar hoe die dat doen en hoe die dat benaderen?
1: Je bent als procesbegeleider niet. Natuurlijk luister ik naar de inhoud. Maar ik heb dan ook wel heel veel uit het hoofd in de zin van rondkijken wie wil reageren. Dus je bent continu aan het scannen naar de hele kring. En dat is ingewikkeld met de huidige raadsopstelling. Omdat je direct aan je linker en je rechterzijde ook mensen hebt zitten die je wat moeilijk kan aankijken. Dus je moet steeds echt weer met je nek rondbewegen om te spotten wie wil er interruperen of een vraag stellen. En dan ben je zelf iets minder bezig met wat vind ik ervan.
0: Ja, je bent een beetje druk om de mensen in de gaten houden. Dus je hebt eigenlijk niet echt een goede plek om de boel te overzien.
1: Nou, kijk, die ovale opstelling is, ik zou bijna zeggen, is goed voor die ruimte. Er kan ook niet veel anders in die ruimte. Maar zittende aan de lange zijde van het ovaal maakt wel dat je het niet altijd even makkelijk overziet. Gelukkig heb je mensen om je heen en de griffier naast je die daar op kan letten. En ik had ook heel alert publiek die op een gegeven moment mij even met een vingertje wees van er aan de linkerkant heb je iets gemist. Dat is dan toch ook wel prettig. Hè? De eerste keer word je ook geholpen. En dat is prima.
0: Maar er is ook niks mis mee om geholpen te worden, hè? Want dan kom je alleen maar verder mee. En het lijkt me ook wel erg moeilijk om dat voor de eerste keer te doen. Is het je gelukt om het een beetje strak te doen?
1: We hadden een overzichtelijke agenda, wat ik zei. Dus ik begon heel strak. Wij hadden in de agendacommissie ook afgesproken hamerstukken zijn hamerstukken. Dus daar kunnen we dan voortaan vlot doorheen. Dus dat ging eigenlijk heel snel. Ieder zijn bijdrage ging eigenlijk ook nog behoorlijk op tijd. En toen kwam de reactie van de wethouder, waarbij we behoorlijk uit de tijd zijn gelopen. Maar waarbij je dan ook het dilemma hebt. Het is geen streven om om 9:00 klaar te zijn of om 8:30 klaar te zijn. En je wilt wel dat alle vragen, en we hadden nogal wat vragen als raad over dit onderwerp. Je wilt wel dat alle vragen beantwoord worden. Dus op een gegeven moment heb ik toch tegen de wethouder moeten zeggen, toen we halverwege waren, wilt u proberen wat korter en bondiger te reageren?
0: En hoe voelde dat?
1: Dat zeg je ook tegen raadsleden. Dus dat mag je ook tegen de wethouder zeggen op dat moment. Hè, want je bent de voorzitter. Ik had meer een beetje zoiets van, de wethouder heeft het zo aangepakt dat hij eerst een stukje context schetste. En daarin waren al een aantal vragen beantwoord. En toen dacht ik, nou, hij maakt een verhaal. Maar vervolgens begon hij alle fracties af te gaan. En toen kreeg ik natuurlijk in de gaten, we komen in tijdsnood. Want hij gaat in dit tempo nooit het binnen de 12 minuten die ervoor stonden, gaat hij dat halen.
0: Maar als je nu zo'n vergadering de eerste keer gedaan hebt, hè, en dan denk je thuis van, de volgende keer zou ik het toch zo doen. Of misschien het hele concept van qua tijd anders gaan doen. Heb je daarover na kunnen denken?
1: Nou, kijk, we evalueren ook elke keer in de agendacommissie. Dus de dingen die je anders gaat doen komen niet alleen vanuit jezelf, maar ook vanuit de mensen die met je meegekeken hebben. Want je doet het met elkaar. Dus dat. En wat je ook merkt, als de agenda langer is en je loopt uit op een punt omdat we dat met z'n allen belangrijk vinden, of je laat het wat gaan omdat er heel veel vragen zijn, dan kan je ook wel de raad oproepen om bij de vervolgpunten te zeggen, ja, dan moeten we daar wat tijd in halen, want anders dan redden we het niet voor 11:00. Maar dat was nu helemaal niet aan de orde, dus eigenlijk had ik een makkie.
0: Nou, dat is toch wel helemaal mooi, hè? Krijg je er ook nog begeleiding bij vanuit uit de gemeente, zeg maar, dat je een soort cursus volgt om dit te doen?
1: Nou, we hebben, wat ik al eerder zei, hè, zes voorzitters voor deze periode. En ja, er zijn trainingen voor om dit goed te kunnen. Die worden ons ook aangeboden. Maar die hebben we nog niet gevolgd. Sommige van mijn collega's zeggen, ik wil graag eerst de training en dan mijn eerste keer doen. En ik dacht, ach, ik spring gewoon in het diepe en ik zie wel.
0: Pippi Langkous, hè, waar we het net ook over hadden.
1: Precies, precies. Ik denk dat ik het wel kan, dus ik ga het gewoon doen. En het is natuurlijk ook zo, ik zit al wat langer in de raad. Ik ben niet nieuw. En daarmee ken je een hoop collega-raadsleden. En iedereen is heel begripvol dat het je eerste keer is. Dus ja, en als het fout gaat, gaat het fout. Ik denk dan altijd, wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Hè, dan grijpt iemand wel in of dan corrigeert iemand je wel. Dat is het worst case scenario. Nou, hoe erg is dat?
0: Ja, soms moet je gewoon op je mul gaan. Hè? Dan is het maar niet anders.
1: Ja.
0: En er zijn ook leermomentjes natuurlijk. Hè? Dat je denkt van, nou ja, dit is wel mooi. En nou ja, je kijkt eigenlijk wel hoe het gaat. Gaat bij mij net zo. Dus, de eerste keer de voorzitter. En je zit al een poosje in de raad natuurlijk. En daar ben je wel bedreven mee geworden ondertussen, begrijp ik.
1: Nou ja, kijk, je verdeelt de portefeuilles wat en dan heb je een beetje een eigen domein. We gaan binnenkort weer eens praten, moeten die domeinen niet eens wisselen. Want na een paar jaar ben je misschien wel toe aan andere inhoud. Dus ja, je voert met enige regelmaat het woord en dat went. Weet je, de eerste keer dat ik, toen ik van burgerraadslid raadslid werd en de eerste keer vanaf het katheder mocht spreken. Ja, dat vond ik wel weer even spannend. Dat heb je een andere positie in plaats van zittend. Dus dat was weer zo'n leermomentje dat ik denk, oh ja, dat was weer even spannend. Maar ja, dat zeg ik, je kent inmiddels de meeste mensen goed. En ja, als je goed in de inhoud zit, dan kom je er meestal wel uit.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dan gaan we naar het plaatje meer verder over de inhoud van jouw sociaal domein. Dit komt

0: intro, Jean Mouzeau, ik heb geen idee.
1: Jean Mouzeau,
0: ja, dat is hem. Kijk, en daar ben ik nou weer niet zo goed in, Linda. Hey, zeg, we zouden een beetje verder gaan over het sociaal domein. Hè? En, want net even tijdens het plaatje hadden we erover van Samen voor Ryan.
1: Ja.
0: Kun je daar wat over vertellen?
1: Nou ja, dat was het grote agendapunt afgelopen dinsdag. Wat we breed besproken hebben. Ja, het is een programma wat al 8 jaar loopt. En waar Steenwijk eigenlijk, Steenwijkerland, echt wel best practice was. Als je kijkt naar de BV Nederland. Maar ook dat vraagt onderhoud. Zei de beleidsmedewerker heel mooi tijdens de werkvergadering die we daarover met elkaar gehad hebben. Dus ja, dat moet doorontwikkelen. En nou, de aandachtspunten die op tafel lagen waren wat mij betreft heel goed. Ja, en waar de discussie in de raad vooral over ging, was toch, ja, hoe maak je nou het effect meetbaar? En dat is ingewikkeld in het sociaal domein. Als je het nou hebt over welke kinderen dreigen nou tussen wal en schip te vallen, ja, hoe groot is die doelgroep?
0: Hoe vis je ze eruit, hè?
1: Nou, A, hoe vis je ze eruit? Maar B, hoeveel zijn dat er? Dat is al een ingewikkelde vraag. Nou, en als je dan effect wil meten, is het natuurlijk nog ingewikkelder. Want hoeveel heb je er dan geholpen? Als je al niet eens weet hoe groot de groep was.
0: Nou, de vraag is, waarom melden ze zich niet?
1: Nou ja, dat is natuurlijk waardoor je tussen wal en schip valt. Hè? Blijkbaar niet in beeld of half in beeld. Vanuit dat gedachtegoed is Samen voor Ryan een netwerkorganisatie geworden. Waarbij heel veel partijen gestimuleerd zijn door de gemeente om samen te werken, samen op te trekken. Om te zorgen dat er tussen die mazen van wat er alle mogelijkheden er zijn qua ondersteuningsmogelijkheden, om daar het vangnet wat krachtiger op te maken. Dus de focus lag vooral op het versterken van de omgeving van die kinderen. En ja, natuurlijk wil je als raad weten, was dat effectief? Maar ja, het is wel een ingewikkelde discussie. En dat bleek ook wel, want Forum voor Democratie ligt er heel goed uit. Ja, bij het begin, bij de start van het programma, hebben ze gezegd, we willen dat meten. Dus waar blijven die gegevens? Dat is om een of andere reden is niet helemaal duidelijk geworden waarom dat niet gelukt is. En aan de andere kant, ja, als je kijkt naar wat er gebeurd is afgelopen jaar, en als je best practice bent in de BV Nederland, dan zie je dat dat netwerk elkaar steeds beter weet te vinden. En daarmee ook voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dus Mans zei heel mooi van, je moet ook een beetje vertrouwen hebben in die professionals die in dat domein werkzaam zijn. Dat gaat een stuk beter als dat het was. He, dus mag je ook effect verwachten. Alleen ja, we willen natuurlijk eigenlijk ook wel graag die pijlstok erin. En dat is ingewikkeld.
0: Ja, en hoe staat de VVD daarin?
1: Nou ja, wij willen dat ook. Hè. Maar de wijze waarop en welke indicatoren hebben we dan al, dat is best een oerwoud. Want bijvoorbeeld schoolverzuim is een indicator. Het aantal jeugdhulpaanvragen is een indicator. Je hebt echt een oerwoud van cijfers waar je dan iets van moet maken. Dus ja, ik vind het heel goed dat ook in dit nieuwe programma gezegd wordt, we willen nu met hogescholen optrekken om daar iets voor te ontwikkelen. Want het is er gewoon nu niet.
0: Ja, en de rest van de gemeente, nou, zeg maar, de rest van de partijen, hoe staan die erin? Is dat een beetje gelijk? Of zitten er op partijniveau ook nog verschillen?
1: Nou, de discussie afgelopen dinsdag ging heel sterk over die cijfers. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Dus ik denk dat het voornemen om wat met die cijfers te doen echt wel omarmd wordt. Maar als je natuurlijk terugkijkt en je kijkt naar dat het een voornemen was, dan zeg je wel van, waar hebben we ons geld dan aan besteed? En is het voornemen om dat nu weer te doen, is dat dan een voornemen? Of kunnen we daar ook harde afspraken over maken? En bij voorkeur, welke streefcijfers willen we dan nastreven? He, want dan heb je de meetlat. En dat zal denk ik aanstaande dinsdag ook nog wel een ding worden.
0: Ja, maar begrijp ik nu goed, want het gaat over geld. Want ik hoorde je net geld roepen. Moet er weer een nieuwe pot geld ingestoken worden in Samen voor Ryan?
1: Het gaat over heel veel geld. Samen voor Ryan is niet bepaald een, wat zal ik zeggen, een goedkoop programma. Het gaat dinsdag niet zozeer over het geld. Het gaat over de inhoud van wat gaat Samen voor Ryan doen. En het geld wordt later, op het moment dat we de financiën voor het onderwijsachterstandsbeleid, dat we daar de pot moeten verdelen. Want van dat achterstandig geld worden ook nog andere dingen betaald. Dus dan moet je goed kijken naar welke belangenafweging maak je. Maar er gaat veel geld in om. Ik hoorde getallen tussen de 2,6 en de 3,1 miljoen afgelopen jaren. Dat is natuurlijk opgeteld. En het zou gaan om ongeveer 5 ton. Dat is wel veel geld.
0: Ja, en dan moet toch ook een beetje de vraag rijzen, wat heeft het al opgeleverd aan dat project?
1: Nou, precies. En daar ging de discussie afgelopen dinsdag dus echt over. Van, kunnen we nou geen enkele cijfers zien als raad wat het effect dan is geweest? Want prachtig dat je zo'n netwerk in de benen hijst. En ja, die doen goede dingen. Als we kijken naar de website bijvoorbeeld, dan zie je daar heel veel activiteiten op. Dat heeft echt wel wat opgeleverd. Maar maak dat dan nou eens concreet en tastbaar. En dat, ja, dat hebben we niet gekregen. En daar had de wethouder ook niet het goede antwoord op.
0: En wie is daar verantwoordelijk voor dan om die cijfers boven water te krijgen?
1: Nou ja, als je kijkt naar de afspraken die gemaakt zijn, dan heeft de gemeente dat op te leveren. En ze hebben met het netwerk afspraken gemaakt over wat ze daarvoor zouden gaan doen. Dus daar is iets misgegaan. Ja, en daar had de nieuwe wethouder Steven Bunt ook niet een klip en klaar antwoord op.
0: Maar het lijkt me moeilijk als je net aangetraind bent om bij zo'n zo'n item daar ook een goed antwoord voor te hebben. Maar hoeveel van die sociale partijen zijn erbij betrokken? Of sociale partners, zeg maar. Hoe sociaal werkt de kop, denk ik?
1: Het netwerk bestaat uit, 28 organisaties. Dus dat is echt veel. En dat zijn hele verschillende partijen. Hè? Dus naast de onderwijsinstellingen zijn dat ook bijvoorbeeld de GGD. Hè, die de jeugdhulp voor een deel doet. Dus het zijn allerlei partijen die in dat domein stukjes doen. En daarmee is het denk ik ook goed geweest om dat netwerk dichter bij elkaar te brengen en te versterken. Want het is ook voor ouders een oerwoud om daar je weg in te vinden. Want daar ben je over het algemeen niet 1, 2, 3 bekend mee. En dat maakt ook dat, als ik terugredeneer, dat er destijds gezegd is, die tussen wal en schip kinderen, daar hebben we als omgeving wat in te doen. We moeten elkaar beter opzoeken, beter van elkaar weten wie wat kan betekenen, zodat we goed naar elkaar kunnen doorverwijzen en kinderen niet laten vallen en ouders niet laten zwemmen. En dat is ook een aandachtspunt voor de 2.0-versie van Samen voor Ryan. Die ouders moeten veel meer betrokken worden. Want ja, die zijn ook een hele belangrijke speel in dit spel. En juist die kinderen, die kan je niks verwijten. Hè? Die doelgroep, we weten het niet. We weten niet of ze hulp nodig hebben, of ze ondersteuningsvragen nodig hebben. We weten niet waar die ouders mee worstelen. Dus dat contact met die ouders is echt heel belangrijk. En gelukkig stond dat er goed in. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen, wat is er afgelopen 8 jaar dan gemist?
0: Ja, dat vraag ik me dan eigenlijk ook af. Ja. En dan, welke organisatie heeft dan een steekje laten vallen?
1: Nou, dat kan je niet helemaal zo pinpointen. Als je terugleest naar de doelstellingen, dan zou ik bijna zeggen, een heleboel organisaties hebben iets laten zitten. Maar de gemeente is natuurlijk in de lead geweest bij het stimuleren van dit netwerk. Dus daar is wel een omissie in geweest.
0: Dus de gemeente heeft nu eigenlijk de taak om ervoor te zorgen dat die kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben ook gevonden worden.
1: Ja, precies. Precies. Als je kijkt naar de nieuwe opdracht voor Samen voor Ryan, gaat het heel erg over, we moeten die ouders goed betrekken, zodat we beter die kinderen kunnen vinden. Want daar, en dat zei Aletta Makke, was inspreker afgelopen dinsdag, die zei dat echt heel goed. Hè, hoe kan het nou toch zijn dat we dat gemist hebben? En hoe kan het nou toch zijn dat, terwijl het allemaal om het kind draait, we zo druk zijn geweest met allerlei dingen eromheen. Ja, dat is wel een treurige conclusie. En de andere kant is, hè, we hebben een hele goede evaluatie met heel veel aanknopingspunten om in dit nieuwe vervolgprogramma wel de accent op de juiste plek te leggen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter zo. Dank je wel.
1: Niets te danken.

0: En goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En als het goed is, spreek ik met Gia?
1: Gia
0: Starreburg. Ik moet altijd even denken hoe ik het uitspreek.
1: Ja, eigenlijk gewoon net zoals je het schrijft. Heel makkelijk. Gia.
0: Ja, dat moet ik. Nu zeg ik ook nog ja. Nou. Maar goedemorgen.
1: Gebeurt thuis vaak ook. Goedemorgen.
0: Dat snap ik. Hoe is het?
1: Ja, goed. Zeker, we zijn goed opgestaan vandaag en we hebben zin in de dag en zeker zin in de avond.
0: Ja, want vanavond zouden jullie, even beginnen met de introductie natuurlijk, want we spreken nu natuurlijk met de zangeres van Lemonade.
1: Klopt.
0: Om het even duidelijk te maken voor iedereen. En vanavond staan jullie op Live in het Park of eigenlijk Live in de Meente?
1: Ja, in het kader van dat de weergoden ons toch niet zo goed gezind zijn vandaag, hebben we besloten om toch naar binnen te verplaatsen. Want het zou zo nat en koud worden vanavond. Toen zeiden we van nou, daar kunnen we de mensen niet aan doen. Dus we staan lekker hoog en droog in de Meente, in de evenementenhal.
0: En dan nog één keer Lemonade XXL.
1: Ja, de allerlaatste.
0: Hoe voelt dat?
1: Ja, eigenlijk heel veel zin in. Ook omdat het niet de allerlaatste van Lemonade is. Dus we hebben nog wel wat dingetjes te doen. En we sluiten pas eind van het jaar echt af. Dus het voelt nog niet echt als een...

0: unaniem over eens dat we... we zijn niet alleen maar een stel muzikanten wat bij elkaar is gezet, maar we zijn eigenlijk wel een soort van één grote familie. Hè. Guus achter de drums is mijn man. Papa is dan de gitarist. Frank, onze beste vriend, speelt ook gitaar en die zingt. Pieter en Jeppe. Dus we zijn wel echt een hele hechte groep. Dus we zeiden, ja, als je dan één iemand uit zo'n groep haalt, wordt het nooit weer hetzelfde. Dus dat is een keuze die je kan maken. En daarnaast speelde ook mee. We spelen al meer dan 10 jaar in deze formatie. En nou ja, heel veel podia's in de buurt wel aangedaan. Veel dingen geprobeerd en gedaan. Ze zeiden van ja, weet je, misschien is het ook een mooi moment om te kijken wat er nog meer, de muzikale wereld nog meer te bieden heeft voor ons allemaal.
1: Ja, en daar kom ik straks nog even op terug. Maar vanavond kunnen we jullie nog zien in een, nou, ik wil zeggen in het park, maar in de Meente.
0: Ja.
1: Zijn er nog kaarten beschikbaar?
0: Ja, er zijn nog kaarten te kopen. Er zijn al wel heel veel kaarten verkocht. Ik begreep dat we al over de 700 kaarten zijn. Dus het wordt in elk geval gezellig druk in de Meente. Maar er zijn nog kaarten beschikbaar.
1: Ja, en wat kunnen we dan verwachten?
0: Ja, wat kun je verwachten? Ik denk een hele leuke muzikale show. Lemonade, zoals je Lemonade gewend bent. Maar dan nog een XXL-versie. Dus nog meer plezier, nog meer feest, denk ik. Het is wel heel leuk. We hebben gisteravond nog gerepeteerd met de blazers. En je merkt dat de nummers die je normaal speelt... ja, toch nog meer gedragen worden als je extra die blazers erbij hebt. Het geeft wel nog meer diepgang in je nummers. Nog meer muzikaliteit. Dus ja, we vinden het echt super gaaf dat we met deze blazerssectie mogen gaan spelen vanavond.
1: En vanavond dus. Hoe laat begint het?
0: Om 8 uur gaan de deuren open. En wij starten met spelen om 9 uur.
1: 9 uur. En dan hoe laat eindigen jullie?
0: Ja, het zal rond een uur of 12, 12:30 zullen we stoppen.
1: Ja, gewoon...
0: avondvullend programma.
1: Ja.
0: Dus mocht je nog geen plannen hebben vanavond... en denken, ik zoek een locatie waar het lekker droog en warm is... kom gezellig naar de Meente, zou ik zeggen.
1: Zeker. En nee, jullie hebben nog echt wel genoeg te doen... volgens mij tot het eind van het jaar. Ja. Wat zit er voor jou in 2027?
0: Ja, wat de toekomst brengen mogen, dat weten we nog niet. Ik hoop in elk geval ook misschien wel een stukje rust. Guus en ik spelen natuurlijk samen in de band. Dus je bent ook altijd bezig. Hè, je moet altijd oppas hebben, je bent altijd samen weg. Daarnaast hebben wij 2 dochters. De een die doet aan dansen, de ander zit op voetbal. Dus je bent daar ook altijd druk mee. Soms we werken de hele week. Nou, vrijdagavond gauw eten, gauw door naar een optreden. Dan ben je om 4 uur 's nachts thuis en op zaterdagochtend staan we om 8 uur gewoon weer langs de lijn. Dus ook wel lekker om misschien even een tijdje even kalm aan te doen. Ik heb verder nog geen andere muzikale uitdagingen op stapel staan. En ik zie wel wat er op mijn pad komt.
1: Maar je staat er wel voor open.
0: Ja, we gaan zien wat er komt. Maar ik wil eerst wel even minimaal, heb ik gezegd, een half jaar tot een jaar even rust en afschakelen. Voordat ik weer stort in wat nieuws.
1: Ja, en welke optredens komen er dan nog aan?
0: Ja, openbaar niet zo heel veel. We hebben heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten, kerstborrels, dat soort optredens. We spelen nog in september, 19 september uit mijn hoofd, spelen we nog in Wapse. En dan hebben we eigenlijk voornamelijk veel besloten feestjes daaromheen. En dan 27 december is echt de allerlaatste, dus de Bye Bye Lemonade in de Buze.
1: Ja, dus het eind van het jaar en Bye Bye Lemonade.
0: Ja. Bye Bye 2026 en Bye Bye Lemonade, ja. Ja, dat zal wel, ik denk, emotioneel anders beladen zijn dan dat het vanavond is. Vanavond is echt een feest en dan is het echt het afscheid. Zo voel ik dat wel.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook helemaal te snappen. Een mooie plek ook om dat in de Buze te doen natuurlijk.
0: Ja, en daar spelen we ook elk jaar aan het eind van het jaar. Dus we zeiden, hoe mooi is het om dan ook daar af te sluiten.
1: Ja, en ook elk jaar natuurlijk live in het park.
0: Ja, helaas alleen niet in het park dit jaar.
1: Nee. Maar, misschien niet
0: goed,
1: helaas.
0: Ik zou zeggen,
1: dat is wel fijn.
0: Ik ben daar nu heel blij om. Ja. Maar ik moet zeggen, normaal als het mooi weer is... is dat natuurlijk een prachtige ambiance om te mogen staan. En dat vinden we ook, hebben we ook altijd met heel veel plezier gedaan. Maar we zijn wel heel dankbaar dat we nu een uitvalsmogelijkheid hebben in de Meente. Ik denk dat dat ook wel voor veel mensen heel prettig is... dat ze lekker droog kunnen genieten van de muziek.
1: Ja, en de kaartjes voor vanavond zijn te verkrijgen via de Meente.
0: Via de website van de Meente, www.demeente.nl. En daar kun je gewoon of Lemonade in toetsen. En dan kom je direct bij de kaartjes.
1: Ja, dan wens ik jou veel succes en heel veel plezier. En ik moet zeggen, voor ons stopt Lemonade niet. Want wij hebben ook live opnames van jullie. En die kun je als het goed is...

Ja, en dit was alweer het allereerste uur van Kopwijzer, waarin Dirk Linda Evers sprak over de politieke markt van afgelopen dinsdag. En ik sprak Jia Starreburg over de laatste keer Lemonade in het park, maar eigenlijk Lemonade in de gemeente vanavond in verband met het weer. We zijn straks terug voor uur 2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
4: Ja, en goedemorgen. We zijn er voor uur 2 voor Kopwijzer op zaterdag 29 augustus. En dit uur eindigt met Hendricks Caravaan en dus ook Kopje Cultuur. Ik spreek Sydney van den Berg over de buslijn die terug is in Havelte. Ik spreek Gert-Jan van den Born over het herstel van de excentrieke boomlounge in Vollenhoven. En om nog even bij Kopje Cultuur te blijven. En de zondagochtend van Kopje Cultuur zit ik tegenover... Nou, ik ken in ieder geval Willy. Ja. Willy Rauw. En de rest ga ik niet eens meer proberen. Ik ben er eigenlijk heel erg slecht in. En ik zit naast...
5: Ineke Smit.
4: En tegenover... Wacht, nog een keer. Ja, nog een keer.
6: Klaas Brinkman.
4: Klaas Brinkman. En in plaats van... De kerk naar binnen.
7: Precies.
4: Komt de kerk op 7 september naar buiten.
7: Ja. Ja, dat is toch prachtig om op die manier het evangelie te brengen. Juist buiten, waar mensen het kunnen horen.
4: Tijdens zo'n prachtig weekend.
6: Precies. Nou, dat. Tijdens een vol weekend waar mensen natuurlijk van alles mooie dingen kunnen zien. Maar het is ook prachtig dat dit kan, om inderdaad zo... Open tentdienst, de mensen staan buiten. Ja,
8: op de markt.
6: Op de markt. Maar we hopen op heel veel mensen. Het is ook heel fijn dat ook de PKN meedoet. En ik ben heel erg benieuwd naar wat dat allemaal gaat brengen.
4: Want dit is niet de eerste keer.
7: Nee.
8: Het is inderdaad de tweede keer. Vorig jaar was dat natuurlijk de eerste keer. En wat ik het bijzondere vind is dat we het inderdaad... Het gaat vanuit, we noemen het al Raad van Kerken. Dus dat is gezamenlijk met... En heel veel kerken in Steenwijk en Steenwijkerland. Dat je dit samen doet. En dus niet van één kerk. Maar we dragen dit samen met elkaar. We dragen allemaal ons steentje bij. Ook heel veel vrijwilligers die nu ook aansluiten om te helpen. Er komt een heel mooi koor om te zingen. Dus wij kijken er echt enorm naar uit.
4: Ja, dat snap ik.
8: Ja.
4: Nu hopen op mooi weer.
7: Ja, dat vooral. Dat zou
6: je. Ja, het is meestal mooi weer met Kopje Cultuur. Dus we hopen dat dat nu ook zo is.
4: Ja, zeker. En het is dus op 7 september, 's ochtends.
7: Ja, om 10:30 begint de dienst. Of de dienst, de tentsamenkomst. En we hebben een hele mooie spreker, fijne spreker. Martin Brandt zou komen spreken. Ik word bekend, denk ik, van landelijke... EO-achtige dingen die hij vroeger wel heeft gedaan. Hij werkt nu wel voor het leger zelf, maar hij is een hele bevlogen man en vol passie van het evangelie. Het koor zal ook zingen, dat is een heel groot gospelkoor uit Harderwijk, Inspiration, onder leiding van Wim Rauw. En het is echt black gospel, echt de swingende muziek. Ja, dat is echt heel leuk. En Martin Brandt zal ook iets samen zingen met het koor. Nou ja, we hebben dat voor de kinderen hebben we een kindermoment. Nou, dat is ook heel leuk dat Ellie Zuiderveld komt. Nou ja, ook wel bekend voor Ellie en de Rickert. Dus dat is gewoon heel leuk, want zij kan dat zo mooi om kinderen dicht bij het hart van het evangelie te brengen. En ook met mensen te verbinden. Dat is wel haar kracht, denk ik. De rust, de liefde die ze uitstraalt naar mensen. Dus het is gewoon heel mooi.
4: En is het ook voor mensen die misschien niet op zondag naar de kerk gaan? Of eigenlijk misschien juist niet zich hier normaal tot het kerkelijke of christendom aangetrokken voelen?
6: Het is toch wat meer, open. Je hoeft niet een gebouw binnen. Je kunt gewoon komen kijken. En ik hoop dat het ze raakt. En het thema is ook verspreiden van geluk. En ik hoop dat ze daar iets van mee mogen krijgen.
4: En is er ook, ik kan me ook voorstellen dat mensen misschien wat schroom voelen. En denken, kan ik eigenlijk wel meezingen? Kan ik wel meedoen?
7: Ja, zeker wel. En ze liet er geen doen. Ja, ze is heel mooi.
6: Dus het wordt uitgedeeld. Dus, ja.
8: En anders mag je ook gewoon lekker blijven zitten.
7: En lekker
8: aan de zijlijn meekijken. Dat hebben we vorig jaar ook gemerkt. Mensen die dan voorbij komen op de fiets of wat dan ook, die toch even afstappen. En wel nieuwsgierig zijn van wat gebeurt daar. Dus ik denk dat is prima, weet je. En ja, voel je ook vrij inderdaad om te komen. Lekker erbij gaan zitten. Er zijn genoeg stoelen. Daar wordt allemaal voor gezorgd. Dus je kan gaan en staan waar je wil.
4: Ja, dus ook, nou ja, mocht je denken, ik ben nieuwsgierig of ik wil heel graag dit een keer ervaren.
7: Precies.
4: Dan is het natuurlijk een hele mooie instap.
6: Ja, zeker, precies. Ja. Ja.
7: Het is inderdaad ook heel laagdrempelig. En dat is ook wat we heel graag willen, om het toegankelijk te maken voor iedereen. En na de dienst is altijd koffie en thee en we hebben lekkere broodjes. Dus dat is altijd iets wat mensen ook samen verbindt. Nou ja, voor de kinderen hebben we ook een kleine attentie. Ja. Het is gewoon leuk. Leuk om mee te zijn. Het is
4: Ik mag gewoon daar op 7 september om 10:30.
7: Je mag daar gewoon komen.
4: 10:15 zal ik zeggen.
7: Ja. Mag ook.
4: Ik kom gewoon binnen. Ik kom binnen. Ja, ik wil zeggen binnen. Maar ik kom aan.
7: Je komt aan op de markt.
4: En ik kan gewoon gaan zitten.
6: Ja.
4: En het ervaren.
6: Ja, precies. Zekers, ja.
8: En ook al kom je om 10:45, dan mag dat ook.
7: Dan mag dat ook. Ja.
8: Weet je, dat is het mooie van dat het gewoon op de markt is. Je hoeft niet een deur door, want dat is vaak, hè, wat Klaas ook zegt, de drempel. Je kan van alle kanten kun je even aan de zijlijn meegenieten van wat we gaan doen.
4: Ja. Zo'n prachtig weekend.
8: Ja, zeker.
4: Ja. Ja. Waar zie jij het meest naar uit?
8: Het samen zijn, gewoon met elkaar. Als ik even denk aan vorig jaar, het zingen met elkaar. En dat weet je, er zijn geen kerkmuren. De kerkmuren vallen weg en ik denk dat we daar naartoe moeten. Met elkaar, daar krijg ik gewoon nu alweer kippenvel van. Ja. Dus ik kijk er enorm naar uit. Ja, ik vind het echt ontzettend leuk om met elkaar te doen.
4: Nou, voor jou, Willy.
7: Ja, ik denk dat ik dat kan beamen. Juist die kerkmuren vallen weg. Weet je, het is niet meer van die kerk of van die kerk of van die kerk. Nee, we zijn samen. Eén. Samen. Samen toch een stukje van God te kunnen ervaren, te kunnen zien. En elkaar te mogen ontmoeten. En hem te mogen ontmoeten. En ik denk, en dat door middel van muziek, door zang, door de vertellingen, door het woord. En juist elkaar. Juist met elkaar, wat jij ook zegt, die verbinding met elkaar aan te gaan. Ik denk dat dat zo mooi is. Want we zijn met z'n allen christenen. En dat zit hem niet in een gebouw. Het zit hem in de relatie die je hebt met God. En ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn, denk ik.
4: Ja?
6: Ik hoop dat ze iets van die vreugde en die blijdschap meekrijgen. In het luisteren, in het zitten, in het zingen. Iets van die vreugde wat we willen verspreiden. En dat echt letterlijk misschien wel een zaadje plant. Hè, dat hoop ik, die warmte, die liefde. Dat ze dat mee mogen nemen. En dat wat mag brengen in hun leven.
7: Amen.
4: Dank jullie wel. En ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier.
8: Ja, jullie ontzettend bedankt dat we mochten komen.
7: Ja, absoluut.
4: En jullie bedankt voor de oliebollen. Ik word daar heel blij van.

0: Ja, en van Steenwijk gaan we naar Vollenhoven en ik zit tegenover Gert-Jan van den Bor. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook uit het prachtige Vollenhoven nu?
1: Nee, ik kom niet uit Vollenhoven, ik kom uit Belschutsloot.
0: Nou,
1: en dat is ook heel prachtig.
0: Het is ook echt prachtig. Ja. Ik moet zeggen, we wonen in een prachtige gemeente.
1: Absoluut, ja.
0: En u zit hier voor het landgoed Oldehof.
1: Ja.
0: In Vollenhoven.
1: Ik ben bestuurslid bij de stichting Oldehof. Bestuur van 5 personen. En ik heb onder andere de taak om met name naar het groen, hè, de bossen, de landerijen en ook de lanen, om daar wat meer aandacht aan te geven. En uiteraard als bestuur hebben we beslissingen met elkaar. Maar ik mag specifiek dit soort zaken extra onder de aandacht brengen.
0: Wat ook uw achtergrond?
1: In zekere zin wel. Ik ben van origine een Wagenings bodemkundige en landschapsecoloog. Ik heb lange tijd bij het planbureau gewerkt. En dan kom je al in. Het planbureau kijkt erg ook naar voren. Van wat gebeurt er over 10 of over 50 jaar. Kijk naar onderwerpen als klimaatverandering. Dus ik voel me redelijk goed thuis op het landgoed. Als iemand die mee mag besturen.
0: Ja, dat snap ik heel goed. En we hebben het over eigenlijk de Bomenlaan.
1: Ja.
0: En dat is de entree van het landgoed?
1: Er is een bomenlaan. Dat is een bomenlaan van ongeveer 300 meter. Die loopt vanaf de havenzate richting Vollenhoven. Dus mogelijk een van de oudste verbindingen richting stadje Vollenhoven. En dat is een beuken eikenlaan. De eikenlaan dat meer aan de noordkant en aan de zuidkant vooral beuken. En daarnaast is nog een soort houtsingel met bredere met bomen en beuken. En we hebben in 2019, ik zat toch niet in bestuur, maar is die storm geweest met een enorme schade ook op het landgoed. Onder andere het campinggedeelte, heel veel bomen half afgebroken. En ook deze bomenrij die heeft behoorlijke schade opgelopen.
0: Hoe lang staan deze bomen er
1: al? Ja, schatting is een beetje rond de 90 jaar. 80, 90, ja. En door de beuken, en dat heeft onder andere met veranderend klimaat te maken, lange durige periode van droogte of veel neerslag. Beuken hebben het gewoon erg zwaar op het ogenblik. En dat zie je ook. En ook in de herplantadviezen wordt echt gezegd, wees voorzichtig met beuken, want je weet niet wat er gaat gebeuren de komende tientallen jaren. En dan zou je wel eens opnieuw moeten gaan planten. Dus daarom kiezen we ook voor een herplant met eiken. In dit geval wintereiken.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, weet je, zo'n beuk die groeit op een gegeven moment waarschijnlijk wel. Maar je hebt ook natuurlijk het gevaar weer dat als er nog zo'n storm komt, dat ze wat makkelijker dan omvallen. Ja. Met de gevolgen van dien.
1: Ja, en zeker omdat ze dus gevoeliger zijn voor droogte, is de vitaliteit is achteruit. En dat is ook. We hebben veel contacten met de bosgroep Noordoost-Nederland. En die mede adviseren het naar ons van waar we op moeten letten. Die hebben dus de inventarisatie gedaan. En dan blijkt dat vooral die beukenlaan het erg te lijden heeft. En dat is gewoon zichtbaar. En dat heeft ook invloed op de veiligheid. Je wilt daar veilig kunnen wandelen. Kijk, zeker als storm moet je niet in bossen zijn, zeggen ze altijd. Maar het moet veilig zijn. En dan kom je een beetje bij de definitie, wat is een laan? En dan kom je er eigenlijk op uit. Een laan bestaat uit regelmatig aan linker en rechterzijde van een laan dezelfde bomen van dezelfde leeftijd. Nou, dat is hier absoluut niet meer het geval. De eiken zijn in redelijke staat, het eikendeel van de laan. Maar ja, een paar met een laan is, wat ik net zei, zijn twee rijen bomen van gelijke leeftijd en gelijke soort. Dus we moeten echt aan de slag. En we hebben eerst 2020 veel aandacht besteed aan het herplanten op de camping. Bij de camping en nu dus de aandacht voor dit deel van het landgoed.
0: En moet ik nou het straks zien dat jullie ik gok met een kraan komen, alles eruit trekken en allemaal kleine eikjes gaan planten?
1: Ja, dus eigenlijk kort samengevat is dat het geval. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen en ook op het juiste moment. En dat heeft te maken met de biodiversiteit, vogels. Er zit ook een ooievaarsnest. Nou, die boom blijft bijvoorbeeld staan. Vleermuizen zijn erg belangrijk. Zitten ergens in holen, in vooral in de beuken, want die zijn natuurlijk wat zwakker, kunnen ze makkelijk in. En daar houden we heel goed rekening mee. Dat is ook in de verplichting vanuit de vergunningverlening, in dit geval de provincie, dat we daar goed rekening mee houden. Dus de timing, wanneer je iets doet en hoe je het doet, dat houdt daar rekening mee.
0: En ik kan me voorstellen dat je niet meteen een eik van een paar meter daar de grond in zet. Dus er komen kleine boompjes.
1: Ja, nou, er komen bomen die al een diameter hebben van tussen de 12 en 14 centimeter. Dus dat is toch is redelijk.
0: Ja, dat is best wel, al wel een boom.
1: Ja, dat is een boom. En als ze wat ouder zijn en dikker, wordt het moeilijker omdat ze goed aanslaan. Dus die keuze voor 12 tot 14 centimeter is een hele mooie maat, waardoor de kans dat ze aanslaan gewoon het grootst is. En nou, nadat we dus de bomen hebben gekapt, wordt er ook nog gevreesd in de grond, zodat er een goede extra aarde en nou ja, al de compost erbij gedaan wordt, zodat ze goed kunnen groeien. Dus we letten heel erg op en dan krijgen ze een ring eromheen, zodat bij het water geven, dat die bomen, dat we dat intensief kunnen begeleiden, zodat ze die eerste paar jaar goed doorkomen.
0: En dan, nou ja, duurt het even voordat het echt die laan wordt natuurlijk.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: nou ja, op zich niet, hè? Want nou, de definitie van een laan zegt niet dat grote bomen hoeven te zijn.
1: Nee, dat is al mooi, vaak heel mooi. Dus we groeien toe naar een steeds prachtiger, imposante boom die de historie dus ook weer in beeld brengt. Ja, het moet gewoon een keer gebeuren. Dit landgoed is van 1635, dus we weten niet alles van de geschiedenis. Maar om de zoveel tijd zal er toch wel weer een nieuwe eikenlaan of een laan met bomen zijn geplant. En nu zitten we in een fase dat die zo toegetakeld is dat we kunnen wel zeggen, we doen het nu niet, we doen het over 10 jaar. Maar dan heb je nog meer problemen. Het moet gewoon een keer gebeuren. En dat is een hele beslissing. Daar hebben we zorgvuldig over nagedacht. En adviezen over ingewonnen.
0: Een prijzige beslissing?
1: Het is een prijzige beslissing. En we krijgen ook subsidie, waardoor, even een schatting, ik weet niet exact, ongeveer 2/3 gesubsidieerd wordt. Maar we moeten toch als stichting ook zelf bijdragen. En ja, we hopen dit te kunnen realiseren. En
0: ja,
1: we zijn nu bezig met dus een stukje communicatie naar de omgeving om uit te leggen. En dat doen we onder andere volgende week zaterdag van 10:30 tot 12:30. Dan ben ik aanwezig, maar ook iemand van de bosgroepen, om uitleg te geven aan mensen die geïnteresseerd zijn. Om daar, nou ja, dan kunnen ze met eigen ogen zien welke staat de bomenlaan is. En een beetje een beeld vormen van wat wij willen realiseren.
0: En wat is het plan met het oude hout?
1: Het oude hout, dat zal het functionele deel, dat zou gaat verkocht worden aan, nou, laten we zeggen, timmerbedrijven of meubelmakers. En dat is dus ook voor ons een stukje, niet een extra inkomsten, maar dat zit in die totale prijssom van, je hebt arbeid nodig om te kappen, maar je kunt wat verkopen en netto blijft er wat over. En we willen proberen dat de zijtakken, dat we daar stukken van een meter van maken en dat we die tegen een interessante prijs aan burgers in de omgeving kunnen verkopen. En het zal niet zo zijn dat iemand zegt, doe maar 10 kuub, want dat is niet de bedoeling. Het gaat om dat we het op een leuke manier kunnen verdelen onder mensen die er belangstelling voor hebben.
0: Ja, mooi. En dan een kleine schatting. Wanneer kunnen wij als inwoners van Sneeuwland over een nieuwe eiken bomenlaan,
1: hoe
0: zeg ik dit?
1: Ja, dat is in ieder geval voor mij is het duidelijk. Nou, het idee is om in november, begin december, om dan te kappen. En dan kun je eigenlijk vrij snel na het frezen en het aanbrengen van wat compost de bomen planten. Dus we hopen dit jaar dit te realiseren.
0: Voor echt de vorstperiode?
1: Ja, voordat de vorst intreedt is het prettig om de bomen te planten. Maar goed, dat kan op zich allemaal vrij snel gaan. Er zijn mensen die daar ervaring in hebben. We zitten wel met een officiële procedure van de vergunningverlening. Dus dat is wat de gemeente moet organiseren. En als het goed is, wordt er direct naar de communicatie naar de burgers en die, zeg maar, die open laan, laat ik het zo maar even, die 2 uurtjes op zaterdag de 5 september... dan zal de gemeente het verzoek voor een vergunning die wij dan doen publiceren. En dan komt er een periode van een x-aantal weken om dat allemaal netjes af te handelen.
0: En wanneer zijn de eiken volwassen?
1: Nou, ik heb zelf in mijn tuin een boom waarvan ik weet dat hij 30 jaar oud is. En ik moet zeggen, dat vind ik al een hele prachtige. Dat zou, als dat een laan zou zijn, dan denk ik dat wel het gevoel van een prachtige historische laan weer terugkrijgen. Dus ja, je hebt wel tientallen jaren nodig.
0: Ja,
1: ja.
0: Duurt even. Dus we moeten geduld hebben met elkaar.
1: Absoluut.
0: Ik wens u heel veel succes en plezier.
1: Dank je wel. Fijn dat ik dit heb mogen toelichten.
0: Natuurlijk.
2: Radio Centraal. RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit.

0: dan mij niet bellen. Want één ding kan ik je wel vertellen.
1: We willen van alles en we denken groot. Ach, voor je het weet ben je hartstikke dood. Zorgen voor morgen. De kater komt later.
0: Leef van dag tot dag. Tot het einde der dag.

0: En goedemorgen. En als het goed is, spreek ik met Sydney van den Berg.
1: Goeiedag. Ja, Sydney van den Berg hier. Klopt.
0: Top. En dan hoop ik niet dat je aan het rijden bent.
1: Nee.
0: Of in ieder geval handsfree aan het bellen bent dan, zeg maar.
1: Nee, de bus rijdt alleen door de week.
0: Oké. Ja. Toch altijd even checken, hè?
1: Hartstikke goed.
0: Iets met veiligheid.
1: Ja, veiligheid voor alles.
0: Want waar bel ik naartoe?
1: Waar?
0: Ja, waar zit je op dit moment?
1: Ik zit op dit moment thuis. Ik ben woonachtig in Darp.
0: In Darp. En in Darp dachten jullie nou, weet je, ik mis een busverbinding.
1: Ja, ooit is gekomen vanuit een woononderzoek. Ik ben zelf ook voorzitter van de dorpsgemeenschap Darp, Havelberg en Busselte. En in de tijd was er ontzettende behoefte ook aan manieren van wonen. En hoe doe je dat dan? En waar is er dan ruimte? Nou, degene die Darp een beetje kent weet dat we helemaal opgesloten zitten aan de buitenronden. Tussen militaire terreinen, Natura 2000 en het Vitens Waterwindgebied. Dus aan die buitenkanten is niet zo heel veel uitbreiding mogelijk. En in dat onderzoek kwamen ook de faciliteiten naar voren. Over wat mis je en wat zou je terug willen enzovoort. Nou, en daar kwam echt met een hele hoge score uit dat onderzoek dat de bus weer terug moest komen. Dat wilden de bewoners heel graag.
0: Ja, want er heeft altijd een bus gereden tot 2021 en toen is hij geschrapt.
1: Ja, door de provincie, OV-bureau Groningen-Drenthe is dat waar dat onder valt. En die hebben in de coronatijd een bezuiniging moeten doorvoeren. Er reden toen de tijd wel bussen, maar er zaten geen mensen in. En dan op een gegeven moment, als je dan iets moet bezuinigen, dan kijk je naar de minst renderende lijn. Nou, en dat was deze lijn, commercieel gezien. Dus die ging eruit.
0: Ja, want er rijdt verder geen andere bus. Dit is natuurlijk een buslijn van Steenwijk richting Havelte.
1: Ja.
0: Er rijdt geen andere bus.
1: Nee. Dus de dorpen Darp en Havelteberg waren op dat moment afgesloten van openbaar vervoer.
0: Ja, dat is niet handig.
1: Nee, dat is wat met die bezuiniging gebeurde.
0: Ja, maar jullie dachten dat dus ook. Dat is niet handig.
1: Nee, ik woon hier zelf pas 4 jaar in mijn rol in die dorpsgemeenschap. En met dat ik me vanzelf vanuit de dorpsgemeenschap ging bemoeien met het thema wonen, kwam dit wel ter sprake in dat onderzoek wat ik zojuist vertelde. Ja. Dat wonenonderzoek in het dorp. En toen dacht ik, als de inwoners graag weer die bus terugleiden, of dat gewoon missen, die openbaar vervoerverbinding, ja, dan ga ik me daarvoor inzetten vanuit de dorpsgemeenschap. En dat heb ik gedaan.
0: En dat is gelukt?
1: Uiteindelijk wel. Hè, want je moet heel wat hoorders nemen, wil je dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want het is natuurlijk iets. Ik zei net al even voor de grap, je bent toch niet aan het rijden en aan het bellen tegelijk. Maar je vervoert wel mensen.
1: Uiteraard, ja. Je vervoert wel mensen. En wat ik al zei, het is een hele klus om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En ik snap ook wel dat een commerciële dienst kan niet. Hè? Dat komt gewoon niet uit. Daardoor is die vorige dienst ook uiteindelijk geschrapt. Hè? Er waren te hoge kosten bij. En daar hebben we een alternatief voor bedacht in de vorm van een buurtbus. Maar die dan niet door commerciële chauffeurs wordt gereden, maar door een groep vrijwilligers.
0: En zelf ook een van die vrijwilligers?
1: Zeker. Ik rij altijd op de vrijdagmiddag voor degene die eens een keer met mij mee wil rijden.
0: Ja, want het is dus een buurtbusje.
1: Ja, 8 persoons.
0: Een 8-persoonsbusje, dus daar mag je ook met een gewoon rijbewijs in rijden?
1: Ja, daar mag je met een gewoon rijbewijs in rijden. En we zijn, ik doe ook meteen maar een stukje reclame hoor. Als er mensen zijn die denken, ik vind het ook wel leuk om af en toe eens een keer een ritje te rijden voor zo'n buurtbus. Nou, dat kan. Je kunt je altijd bij ons aanmelden als vrijwilliger. We hebben op dit moment 30. Met een groep van 30 rijden we de diensten. En wat ik al zei, we doen het door de week. Van 6:30 's morgens tot 7:30 's avonds. En dat zijn 12 diensten op een dag. En een buschauffeur rijdt ongeveer 3 uurtjes achter elkaar. 1 keer in de week.
0: Ja, dus je rijdt van Havelte naar Steenwijk en van Steenwijk weer naar Havelte. Heen en weer.
1: En niet te vergeten de Johannes Postkazerne, want die zit ook in de route.
0: Ja, natuurlijk. Dat lijkt me ook wel handig. Ik geloof dat daar ook wel mensen met de bus heen moeten. En zeker. Ik was dus heel nieuwsgierig. Want ik ga wel eens, of ik ging wel eens met de bus. Ik woon zelf in Steenwijk, dus ik ben vrij centraal. Ik ga altijd met de trein. Maar als ik met de bus ga, heb ik zo'n OV-chipkaart. En dan moet ik me inchecken. Hoe betaal ik bij jullie?
1: Met je pinpas.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en een ritje kost 2 euro. Dus het valt hartstikke mee. En het maakt niet uit waar je in of uitstapt. Dat maakt niet uit. Het is altijd 2 euro. Oh. 2 euro, ja.
0: Oké. Okay. En dan kan ik gewoon contactloos betalen?
1: Ja, met de pinpas, klopt. Ja.
0: En dus mijn OV-chipkaart. Tegenwoordig kun je trouwens ook met de gewone bus, volgens mij, met je OV, gewoon met je pinpas betalen.
1: En ja, we zijn nog bezig om te kijken of er ook een systeem mogelijk is dat je ook die OV-kaart kan faciliteren. Maar dat zit er nu nog niet in. Dus dat is ook niet aan ons. Hè. Dat verzorgt de provincie, het OV-bureau. Die is uiteindelijk verantwoordelijk ervoor. En tot nu toe kunnen in buurtbussen eigenlijk door het hele land heen alleen met pinpassen betaald worden.
0: Ja, en jullie zijn nu een weekje aan het rijden.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja.
0: Mag ik vragen hoeveel mensen jullie al vervoerd hebben? Ongeveer.
1: Ja, over de week weet ik het niet. Maar tot mijn dienst van 12 tot 3 hadden we gisteren al 12 mensen vervoerd. Dus, nou.
0: En hoeveel mensen heb je zelf vervoerd?
1: Ik heb er zelf 4 vervoerd.
0: Leuk.
1: Ja. en één militair en 1 toerist. Ja.
0: En wat zijn de reacties geweest in de buurt en zo om je heen?
1: Ja, wisselend. Hè. Er zijn mensen die zeggen, ja, die bus die werd toentertijd wegens bezuinigingsmaatregelen geschrapt. Dus dat heeft helemaal geen bestaansrecht. Nou, dat blijkt dus wel, want we zijn net aan het rijden. En als dit zo doorzet, dan heeft het dus wel bestaansrecht.
0: Ja, en dit is dus een bus die door de week elke uur rijdt.
1: Ja.
0: In 12 keer, zeg maar, achter elkaar. 12 uren achter elkaar. Het is niet het idee van bijvoorbeeld een belbus, wat we ook wel hebben gekend. Allemaal dat soort dingen. Het is gewoon echt een bus die echt die dienstregeling behoudt.
1: Ja, het is echt een dienstlijnbus. Hè? Dus je hoeft hem niet te bellen. Je gaat gewoon je kan het bijvoorbeeld zien op onze website. En anders zijn we ook aangesloten op OV9292. Maar dan moet je wel die haltenamen natuurlijk een klein beetje kennen. Ja, tenzij je gewoon zegt, ik wil van Steenwijk naar de Hunebedden in het Holtingenveld. Ik noem maar iets. Nou, misschien geeft hij het dan ook aan. Maar ja, onze buslijn die komt in ieder geval naar voren. 524, dat is de buslijn. En er staan ook langs de hele route ook van de bordjes met de tijden erop. En we hebben ook natuurlijk een eigen website in de lucht geholpen, waar de dienstregeling ook op zichtbaar is.
0: En kun je die noemen?
1: Ja, zeker. Dat is www.buurtbus48.nl. Dat is de website. Daar kun je ons vinden. En daar vind je de dienstregeling. En, en als je vragen hebt aan ons, dan kun je via het contactknopje kun je ons ook allerlei vragen stellen. En kun je ook bijvoorbeeld aanmelden als vrijwilliger. Dat kan ook via die knop.
0: Ik ben ondertussen even op 9292 aan het zoeken.
1: Ja,
0: of ik
1: kan maar in,
0: kan vinden. Alleen, dat is niet handig als je het op zaterdag doet en je zegt, ik wil het nu.
1: Nee. Nee, dat moet je op maandag doen en doe het even na 7:30 ergens. En als je dan van Steenwijk naar Haventewil of zo, dan komt hij als het goed is in jouw voorkeurenlijstje naar voren, 524.
0: Een plaats, Haventewil. En dan zeg ik, wil dinsdag. En dan zeg ik, dan zie ik buslijn 524.
1: Ja, dat is hem.
0: Ja, de buurtbus.
1: De buurtbus, 524.
0: Staat ook duidelijk bij, koop uw kaartje of maandkaart bij de chauffeur, alleen pinnen.
1: Ja, alleen pinnen.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, mooi initiatief. En het klinkt als een heel erg duur initiatief. Denk je dat dit, ik ga het gewoon zo vragen, denk je dat het uit kan?
1: Zeker, zeker. Wij hebben zelf geen kosten aan de bus. Als stichting, hè, want wij zijn een stichting. Dus de provincie die betaalt de bus, het onderhoud en de brandstof en al dat soort dingen. En het enige wat wij als stichting voor hoeven te zorgen zijn de chauffeurs en dat we de ritten op de tijden rijden die in de dienstregeling staat. Dus dat moeten wij regelen aan onze kant. En uiteraard een stukje stalling en dat soort dingen.
0: Ja, nou ja, dan hoop ik dat jullie heel veel veilige kilometers gaan maken.
1: Ja, en ik zeg hierbij, neem gewoon af en toe eens een keer de bus in plaats van de auto. Het is ook nog gewoon leuk. Je kunt even kletsen met wat mensen en met de chauffeur mag je uiteraard ook kletsen tijdens de rit.

0: Ja, en dat was het Wiegelied 2.0. Ik dacht al, wat een versie, maar onze technicus had bedacht vandaag. Daar gaan we voor. En wij gaan weer naar het weekend. Het weekend van Kopje Cultuur in Steenwijk. En daar strijkt in dat weekend Hendriks Karavaan neer. En als het goed is, spreek ik met Jean-Pierre.
1: Hallo Kimberly.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Hallo.
0: En wij hebben hier, ja, ik ga het ook maar gewoon even heel eerlijk toegeven. Wij zagen jouw achternaam staan. Er hebben nu al 3 mensen aan mij gevraagd. Ga je dit gewoon doen? Ik ga alvast sorry zeggen, maar ik wil het wel gewoon proberen.
1: Nou, het is eigenlijk best wel makkelijk, Kimberly. Geef het maar een gooi.
0: Oké. Okay. Nishimiyumuremi.
1: Ik ga je helpen. Het is Shimiyumuremi.
0: Ja.
1: Ja, de mooiste achternaam van het land. Dat is wel zo.
0: Hij klinkt prachtig. Maar
1: het is prachtig.
0: Als je hem zo ziet staan, dan denk je wel even, hoe dan?
1: Als je het in lettergreep hakt, is het eigenlijk heel erg makkelijk.
0: Ja, ik heet als meisjesnaam De Jonge.
1: Oh, ja, ook echt een mond vol.
0: Ja, dus dat valt wel mee. Maar los daarvan, welkom hier in het programma. En,
1: dankjewel.
0: Alles een keer in Steenwijk geweest?
1: Dit wordt mijn eerste keer Steenwijk. En ik kijk er heel erg naar uit. Want het is natuurlijk een special occasion, om het zo maar te zeggen. Wij komen Hendriks Karavaan spelen in Steenwijk bij Villa Ramsroete.
0: Ja, want wat is Hendriks Karavaan?
1: Ja, Hendriks Karavaan, dat is een muziektheaterstuk wat zich afspeelt in dit geval in Villa Ramsroete, in een heel groot huis. En het draait om Hendrik, dat is de heer des huizes. Als titel. En het is zijn verjaardag. En het publiek, die zijn de vrienden of de bezoekers, eigenlijk de uitgenodigden, moet ik zeggen, op de verjaardag. En op de voorgrond is er feest, er zijn muzikanten, alles is versierd, alles is mooi. Maar binnen in het huis broeit er van alles. Want iedereen in het huis heeft namelijk een geheim. En dat ontwikkelt zich en dat kookt. En het publiek die leert stapsgewijs af van iedereens geheimen. En uiteindelijk komt dat bij elkaar.

0: en wordt alles onthuld met alle gevolgen van dien. Dat in het kort.
1: Ik denk nu een beetje Cluedo.
0: Nou, er gaat niemand dood, gelukkig. Er gaat niemand dood. Er is geen bloed. Dus voor hen die je niet tegen bloed kunnen, er is geen bloed. Maar het is echt een comedie. Het is echt een, er is veel humor. Er is veel muziek. Natuurlijk we spelen met Villa Ramsvoeten als decor. Dus het publiek kijkt ook echt uit naar het huis. Dit is namelijk ook de eerste keer dat we deze voorstelling spelen waarbij het publiek zit op een tribune. Normaal gesproken loopt het publiek in het huis.
1: Ja, want het is een voorstelling die jullie op meerdere plekken doen. Vandaar ook, ja, denk ik de inderdaad. Naam Karavaan.
0: Ja, precies. Ik ben, as we speak, ben ik in Leeuwarden in de kleedkamer. We hebben hier op donderdag en vrijdag gespeeld. En we spelen 3 keer per dag. Vandaag spelen we 3 keer en morgen spelen we ook nog 2 keer. En vorige week waren wij in Haarlem. En vorig jaar hebben we de voorstelling ook gespeeld op 5 verschillende locaties in 5 weekenden. Dus het is inderdaad wel een rondreizende theatervoorstelling. En dan is Steenwijk is de apotheose, de laatste weekend van dit jaar.
1: Ja, en dan in zo'n prachtig gebouw, Villa Ramsvoeten.
0: Het is echt een prachtig gebouw. Misschien wel de mooiste gebouw waar we nu tot nu toe hebben gespeeld. Dus dat is natuurlijk prachtig. Zowel als acteur als publiek is het natuurlijk prachtig om zo'n huis te aanschouwen en om daar het hele spektakelstuk af te laten spelen. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
1: Ja, en we kunnen het dus volgend weekend zien.
0: Ja.
1: In Villa Ramsvoeten. En ja. Wat normaal, zeg maar, we denken altijd kopje cultuur. Wat leuk. Allemaal gratis. Maar voor deze voorstelling is er wel entree.
0: Voor deze voorstelling is er wel entree. Maar dat is maar €5. En inderdaad, ik kan begrijpen dat iedereen die naar kopje cultuur gaat, die is waarschijnlijk gewend aan gratis. Maar deze voorstelling was bij elke andere locatie was het €15. Dus eigenlijk is dit wel de meest voordelige om heen te gaan van het hele programma. En ik kan iedereen beloven dat die €5 entree meer dan waard is voor deze voorstelling. En dat is niet omdat ik er zelf in speel, maar dat is echt waar.
1: Ja, en het komt ook vanuit Hendrik de Keizer, een monument.
0: Ja, inderdaad. Het is een, ja, precies. En het is een samenwerking tussen Hendrik de Keizer monumenten, die eigendom is van alle huizen waar we spelen en die het ook onderhoudt. En anderzijds Karavaan. Dat is een theaterorganisatie uit Alkmaar, wat elk jaar een festival organiseert in Alkmaar. En die hebben de handen ineengesloten samen met de Vriendenloterij. En toen is deze voorstelling tot stand gekomen.
1: Ja, en dan ben jij dus lid van Karavaan.
0: Nee, ik speel Hendrik. Sorry, dat had ik misschien moeten...
1: Ja, zover was ik al. Dat was eigenlijk de volgende vraag. Oh, maar ja. Vanuit dat theater speel jij...
0: Vanuit het theater, zo. Ja, ik zie. Ja. Vanuit Karavaan ben ik acteur. Ja, klopt.
1: Ja. Nou, ik wens je vandaag ook nog heel veel plezier en succes.
0: Dank je wel.
1: En natuurlijk volgend weekend ook. En ook voor de mensen die gaan kijken. En waar zijn de kaartjes te verkrijgen?
0: De kaarten zijn te verkrijgen op Hendriks Karavaan. Dat is Hendrik met CK. .nl. En ja, ik zou tegen de mensen zeggen, koop je kaartjes snel. Want het gaat eigenlijk best wel hard. We hebben geregeld uitverkochte voorstellingen. En we spelen donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag spelen we 3 keer per dag.
1: Ja, heel veel succes en heel veel plezier.
0: Dankjewel Kimberly en voor iedereen tot volgende week.

0: ja.
1: Oh, ja, sorry. Ik ben weer drie dingen tegelijk aan het doen. Ik zei net... Ja, zeker. Maar dan moet het ook lukken, hè, Dirk.
2: Ja, kun je nog een keer wagen aan die naam van die goede meneer?
1: Nee. Nee. Nee. Het is echt een prachtige naam. Echt prachtig. Maar ja, ik ben ook maar een simpele steenwijker, hè.
2: Ja, nou ja, dat maakt allemaal niet uit natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
2: Je doet ook je best, hè.
1: Daarom. Je bent even aangeschoven. Je dacht, ik ga eerst even politiek interviewen. En daarna schuif ik gewoon even gezellig aan. Maar de Goed Nieuwskrant.
2: Ja, Goed Nieuwskrant. Ja, dat is geen krant, hè. Het is een magazine.
1: Goed Nieuws Magazine.
2: Een Goed Nieuws Magazine, ja. Ja, dat is eigenlijk best wel mooi. We zitten een beetje tegen de deadline aan te werken. Ik heb net nog een interview opgenomen wat er nog in moet. En eigenlijk moet die volgende week bij de drukker liggen.
1: Ja, hoeveelste editie wordt dit?
2: De tweede, maar de eerste was een krant.
1: Ja.
2: En daar komt dus Goed Nieuwskrant ook eigenlijk een beetje vandaan. Omdat eigenlijk de mensen een beetje verdrietig werden van het slechte nieuws wat er iedere keer gebracht werd.
1: Nou ja, ik denk dat ik me daar wel in kan vinden.
2: Ja, dat kan je wel in vinden. Dus je vindt een Goed Nieuws magazine, vind je wel een mooi alternatief?
1: Zeker. Laten we ook stilstaan bij het mooie wat er gebeurt in de wereld in plaats van al die kommer en kwel.
2: Nou, daar gaan we ons best voor doen met een leuke groep mensen. En ja, dan is het, ja, hoe moet ik het zeggen? Het krantje wordt 36 pagina's dik. Dus het krantje heb ik het alweer over het magazine. Het komt wel bij een krantje in. En dat is ook wel weer bijzonder natuurlijk. Want we hebben de samenwerking gevonden met Brug Media. En zoals je weet zijn die de uitgever van Nieuwsbode de Kop. En daar hebben we een hele mooie samenwerking in gevonden. Dus ja, wat dat betreft kan het eigenlijk niet meer stuk.
1: En wie is we?
2: Nou, dat is we. Dat is de organisatie. Hè? De Sociaal Werk de Kop vanuit het mantelzorgnetwerk. En dan een aantal vrijwilligers uit verzorgingshuizen die, of een aantal personeelsleden, kan ik beter zeggen, uit de verzorgingshuizen, die bij onze werkgroep zijn aangesloten. Moet je me niet vragen wie het allemaal zijn. Want die heb ik allemaal direct niet voor de spiezen. Anders heb ik dat wel op een briefje gezet. Maar het is een groep van ongeveer 10 mensen waar we het blad mee maken samen. En die allerlei ideeën aandragen en zo. En nou ja, daar gaan we het mee doen.
1: En iedereen krijgt hem dus met de huis-aan-huis-bladen. Als iemand nou een nee-nee-sticker heeft, kun je hem dan nog ergens ophalen?
2: Hij komt ook online te staan, dus je kan hem straks ook online kan je hem bekijken. En hij ligt natuurlijk ook bij diverse dingen waar Nieuwsbode de Kop ligt. Ligt natuurlijk ook het magazine Hart voor Steenwijkerland, want zo gaat hij heten.
1: Hart voor Steenwijkerland. Nou, dan moet ik even heel snel die sticker eraf van mijn briefbus af gaan peuteren.
2: Maar dat is pas rond de 21ste september dat het uitkomt. Dus dan hebben we Kopje Cultuur, is dan al geweest en zo. En we gaan aandacht geven in het magazine aan Kopje Cultuur. Hoe het over 10 jaar is met Kopje Cultuur en een beetje geschiedenis kijken. Dus dat wordt op zich wordt dat al een heel mooi bericht. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Sander de Hoeson.
1: Geen idee.
2: Geen idee.
1: Nou, ik leef wel eens onder een steen, dat weten jullie ook.
2: Ja, nou, dat is eigenlijk wel best wel een beetje jammer. Dat is een meneer die heel veel schrijft over palliatieve zorg. En die heeft een mooi artikel voor in het magazine geschreven. Ja, we hebben eigenlijk hele mooie bijdragen erin. Dan zei ik, Kopje Cultuur zit erin. Waar hebben we het eigenlijk niet over? We hebben er een historicus erin. Heb je ook wel eens van gehoord. En zeker de meneer Van der Linden uit Vollenhoven. Die heeft een mooi verhaal neergelegd. We hebben een hele beroemde scheidsrechter van Steenwijkerland komt erin. Met een heel mooi verhaal. Ja, Peter van der Terp heb je toch wel eens van gehoord, Kimberly. En Peter van der Terp, dat is een van de bekendste scheidsrechters op basketbalgebied van de wereld.
1: Ja, zover kom ik, maar ja, ik hoef het jullie ook niet allemaal te vertellen dat ik en sport geen vrienden zijn. Hè?
2: Nee, maar daar hoef je geen vrienden voor te zijn.
1: Maar nee, maar als je de naam beetje noemt, denk ik, hey, dat weet ik.
2: Dat is gewoon een beetje algemene kennis, hè, is dat. Dus ja, in dat licht gezien is dat wel mooi. Ik hoorde, trouwens, ik heb de interviews vrijdag gedaan met Luc Greven en Roel van der Zweren. En ik heb vernomen dat bij Kopje Cultuur de vrijdagavond de filmavond, die moet je niet missen.
1: Nee, ik heb al wat krantartikelen voorbij zien komen over hangend, dansend aan een toren.
2: Ja, dat is ook al. Dat is meer voor de zaterdag of de zondag. Dat weet ik niet helemaal precies. Ik heb ook niet helemaal goed voor mijn versier zetten. Maar er zijn inderdaad heel veel mooie acts. Wat ik vernomen heb, zijn er 180 acts zijn er, het weekend. Dus ja, er is best wel veel te doen in Steenwijkerland al met elkaar.
1: De hele zomer al?
2: De hele zomer al? Wat is jou het meest opgevallen nou van de zomer?
1: Nou, heel veel warmte. 30 graden en denken, ga ik nog even de stad in of niet? Maar we hebben natuurlijk al een vestingsfeest gehad.
2: Kijk, je bent wel zwanger, hè? Maar ben je interesse is daardoor ook een beetje, is dat een beetje weggeëbd?
1: Zeker niet. Nee. Maar ik moet zeggen, ik kijk altijd heel erg uit naar het weekend van Koppiecultuur.
2: Ja, ik vind het ook een van de mooiste weekenden van Steenwijkerland eigenlijk. Omdat daar komt alles samen. En het mooie van dat alles samen is, en dat, ja, het maakt niet uit wat er gebeurt en hoe het eruit ziet. Er is eigenlijk voor iedereen wel wat te vinden wat ze interessant kunnen vinden.
1: Ja, en daarmee het eindigt ook de tweede uur van Kopwijzer. En als we het dan hebben over Koppiecultuur, ik sprak net Jean-Pierre en over Hendrik's Caravaan tijdens het weekend van Koppiecultuur, waar nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. En ik word hier zo hard uitgelachen door Dirk. Ik sprak daarvoor Sydney van den Berg over de bus richting Havelte, die ze met vrijwilligers weer in leven hebben gebracht. Ik sprak Gert-Jan van der Born over de excentrieke Bomenlaan naar de landgoed het Oldenhof. En als we het weer over Koppiecultuur hebben, over de kerkdienst die op zondagochtend plaats gaat vinden op de markt. Ook met Koppiecultuur.
2: Ja, en alle organisaties doen er dit keer aan mee, hè?
1: Ja, ook super tof. Gewoon vanuit alle kerkelijke organisaties hier in Steenwijkerland. Of in Steenwijk, niet Steenwijkerland. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend. En tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: I don't know who he is behind that mask of his, but I do know when we need him. We need him now.
5: It's Batman. It's Batman.
4: I'll call him
6: Batman. Hallo, daar zijn we weer.
7: De tipperaden van 1970.
8: Nummer 30.
9: Nieuw.

0: was die zomer een plaatje anno 1970. Want dit was namelijk...
1: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
0: We zitten in week 35, 1970. Mooi hitjaar met allemaal prettige plaatjes, ook in de Tipperade van toen. Hè. En vooral ook van die deuntjes die je eigenlijk niet meer hoort. Sterker nog, dat zijn allemaal van die plaatjes die op de een of andere manier vreselijk of een klein beetje geflopt zijn. En erop houdt de tip van destijds, dat is er eentje van Asterix, zo heette het bandje. En Come On Everybody, dat was de plaat die je hoorde op nummer 30. Kennen we volgens mij ook nog van een oude rocker, hè, hier of daar. Straks hebben we de hoogste nieuwe in uurtje 2. Niet op nummer 1, waar die dan wel staat, dat hoor je vanzelf wel als je lekker blijft luisteren naar de Tipperade van toen. Maar zometeen de nummer 29. Jimmy Cliff vinden we daar. Hit in wording met Wild World.
2: Herinnert u zich deze nog? Bert van der Laan. Tipperade. Hit van toen.
3: Henk van Durp.
4: Hit, tip.

21. Het barsten zo ineens van de plugplaatjes, zeg maar. De hittips van het begin van de tipparade van destijds. Het is week 35, voor als je er wat later bijgekomen bent, 1970. En in de tipparade van destijds, No Place for Our Minds, op nummer 28 van The Crown's Clan. En daarvoor hadden we natuurlijk Jimmy Cliff, hè, met zijn Wild World.

0: 1970.
1: Wat een stem, hè? Wat een gigant ook. Tom Jones, juist met I Who Have Nothing. Die bezet het plekje als nieuwe binnenkomer trouwens. Nummer 26. Dus dit is 25. Ronnie Dyson met dit plaatje.

Zometeen gaan we door met het Nederlands product Unit Gloria. Later nog in het stadium van de strijd met Bonnie. Maar destijds in 1970 gewoon nog de begeleidingsband van ene Robert Long. En daar zouden we natuurlijk in de jaren 70 op wat heel ander vlak ook van alles van horen. Want toen zijn solo-carrière zo in één keer van start ging, en zeker toen hij Nederlandstalig cabaret-achtig repertoire ontdekte, ja, toen was het hek van de dam. In 1970 stond hij nog gewoon in de Tipperade, met ook een mooie plaat als nieuwe binnenkomer trouwens. Deze lekker zomers, back in the sun. Nou, wie wil dat nou niet?

Maar ook dit was een favorietje, namelijk van een... Een beetje een ondeugend tekstje natuurlijk ook. Hè? Het was Getting High Again van Daddy Long Legs. Omhoog vanaf nummer 26. Nou, hittips genoeg. Het is er ook eentje. Zonder jingle dan maar. Anders wordt het zo'n drukke bedoeling allemaal. Tom Collins koos deze van...

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Dat vraagt ongeveer om een overzicht van 10 plaatjes. Want ik voel niet alleen bij mezelf de roep om enige ordening in de chaos natuurlijk. Hè. Dat zullen we er meer hebben. Vanaf nummer 30 voor je gedraaid de Rob-out hittip Asterix Verstappen met Everybody. Nieuw binnen trouwens een kleisje, net als de Henk van Dorp hittip van Jimmy Cliff op 29. No Place for Our Minds, gekozen door Giel Montagne als hittip. Crowns Clan op 28 nieuw. En Hippocampus, dat instrumentale plaatje van Norman Ruby met zijn hele orkest. Dat was nummer 27. Tom Jones op nummer 26 nieuw. En de Stanhaag hittip van Ronnie Dyson bezet de plekje 25. 24 ook al nieuw, Robert Long met You Met Gloria, Back in the Sun. En van 10 naar 23 gedaald. Oeps, Stevie Wonder. Daddy Long Legs, de Gerard de Vries hittip. High Again van 26 naar 22. En zojuist Uncle John's Band. The Grateful Dead van 30 naar nummer 21.

musicaliteit in alle vormen, soorten en maten. De Amerikaanse ex-nummer 1 van Brad, Make It With You op nummer 20. Daalde flink in Nederland, werd dus ook net geen hit voor David Gates en de zijne. En Irene Lardy meteen daarna ook hard naar beneden met Je hebt me eindeloos gekust. Te veel dus waarschijnlijk. Hier is Dave Mason.

enige echte tipraden. De enige echte tipraden. Maar vast twee keer. Kan nooit genoeg.

0: Paradise van toen kwam natuurlijk van Matt Monro. Het was de Hansmond hittip. En we hebben nog even wat tijd over voor één plaatje uit Engeland. En natuurlijk een kort overzichtje van wat er eind augustus 1970 toen in de hitparade gebeurde. Straks hoor je de nummer 36, hartstikke nieuw en meteen ook de hoogste. Uit het leven van Holland, Dozier en Holland, die toen voor zichzelf begonnen waren met het Invictus-label. Frida Payne en the Band of Gold. Ook een nieuwe trouwens op nummer 39, Cliff Richards, I Ain't Got Time Anymore in Engeland. En ook op 41, hartstikke nieuw, Creedence Clearwater Revival. De Carpenters nieuw op nummer 43, toen in de UK met They Long To Be Close To You. En helemaal bovenin in Engeland natuurlijk was het Elvis Presley, die met The Wonder Of You op nummer 1 blijft staan. Op 2 ook blijven staan Smokey Robinson en The Miracles, The Tears Of A Clown. En van 9 naar 3 omhoog The Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come. Rainbow op 4 blijven staan van The Marmalade. En ook al Invictus, dus ook Holland, Dozier en Holland, The Chairman Of The Board op nummer 5.
1: What's going on in the UK charts?
0: Mooie muziek op dat Invictus-label. Alleen de heren Holland Dozier en Holland waren niet helemaal zo zakelijk. Dus het label zelf, dat flapte uiteindelijk, hè?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de Ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

nummer 82, toen in Amerika, eind augustus 1970. Tweede uurtje tipperate, natuurlijk een beetje tijd over. Drie plaatjes kunnen we draaien uit de USA charts. En dit stond toen als nieuwe binnenkomer op nummer 70, Isaac Hayes.

0: just can't. I can't help myself. I'm a victim of circumstance.
1: 100% proof. Oftewel Soul van de bovenste plank. Aged in Soul zelfs. Nummer 82 was de plaat die we voor Isaac Hayes draaiden. En dit was I Stand Accused. Nog één plaatje uit de Cashbox Hit Parade. Want dat is de hoogste nieuwe. Kunnen we niet laten liggen natuurlijk. Die komt van de Four Tops.

het nog niet begrepen hebt nu, dan is er wat aan de hand met je oren natuurlijk. Hè. Die heeft dat wel een paar keer gezongen. De Peddlers waren dat. De ene hoogste nieuwe vonden we op 13. Tell the world, we're not in. Het is tijd voor de grote X.

0: Audience was nummer 11 in de tipparade van toen met Bella Donna Moonshine.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: En zo ongemerkt alweer 10 plaatjes uit die lijst achter de rug. Betekent toch hoognodig tijd voor een kort overzichtje. Uit het vorige uur nog gedraaid op nummer 20. Van 13 naar beneden, Brad, Make It With You. En Irene Lloydy, die daalde ook flink. 10 plekjes namelijk naar nummer 19. Van 25 naar 18, World and Changes van Blood, Sweat and Tears. Nee, Dave Mason. Blood, Sweat and Tears vonden we op nummer 17 van 27 omhoog. Heidi High, Heidi Ho en de rest. Op nummer 16, de Hansmond hit-tip van Matt Monroe, steeg vanaf 22. En zojuist in dit uur dus. De nummer 15 kwam van 28, ging omhoog. After Tea. The Flying Burrito. Tito Brothers, dik naar beneden, van 7 naar 14, The Man in the Fog. En op 13, de ene hoogste nieuwe, The Peddlers, Tell the World weer naar in. Kijk in mijn ogen, het Duo X op nummertje 12. En wie hadden wij dan staan zojuist op nummer 11? Bella Donna Moonshine, het was Audience, de tieneke hit-tip van toen. Zometeen op nummer 10, de hoogste nieuwe, die komt van Donovan, de Wil Luikenga hit-tip.

0: Sandy. Music Power.
1: Staan er een paar in het lijstje, dat zouden qua titel kinderliedjes kunnen zijn, hè? Heidi High, Heidi Ho. En dit is er ook eentje uit die categorie. Ratatouille.

0: de tipparade.
1: Inhaken en wegwezen. Klaas en Peter waren dat op nummertje 9. Joni Mitchell in aantocht. Een beetje twistpunt tussen Graham Nash, geloof ik, en Stephen Stills. Hè. Die waren er allebei.

nummer 7. Zij schreef zelf mooie liedjes. De Big Yellow Taxi was er eentje van. En over haar zijn ook leuke liedjes geschreven. Joni Mitchell, Our House bijvoorbeeld, is er ook eentje van. Maar nu heel wat anders.

0: Che ti è che doie?
1: The sounds of overmorgen. Dit is Veronica's Zipperway.
2: 70. Het staat muurvast, dat wil zeggen in de hoogste regionen van de Tipperate in week 35, 1970. Want zowel de nummer 3, 2 en ook deze nummer 4 blijven gewoon op hun plekje staan.

0: Tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Zullen wij er nog even snel door de hele top 10 heen loodsen? Want zojuist was het natuurlijk de nummer 2 blijven staan. Los Diablos zou op 3 en zitten blijven. Bonnie Sinclair en op 4 ook al stationair, zoals dat heet. Percy Sledge, 10 Wheel Drive, die steeg nog wel. 1 plekje zelfs naar nummer 5. En van 12 naar nummer 6, War van Edwin Starr. De Carpenters omhoog van 11 naar 7. En van 14 naar 8, de Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Klaas en Peter van 21 naar 9 met Ratata en Riki Tiki Tavi. Je moet het maar bij elkaar bedenken. De Win Like en Ga Hit Tip, de hoogste nieuwe trouwens in de lijst, kwam van Donovan. Op nummer 10. En ik heb er nog één, dat is de alarmschijf van toen, hè? Van 19 naar 1 omhoog. The Mash met Suicide is Painless.
2: Let op! 192, goed idee. Deuren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.
3: Doei!
1: Nummer 1.
3: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1686e uitzending alweer van Backwoods. En ja hoor, we gaan nog één keer terug naar augustus 1973, omdat het vandaag de 29e is. We hebben er al 4 weken lang op zitten, dus dit is de laatste uitzending over augustus. En de nadruk ligt nu toch een klein beetje meer op de muziek, omdat de meeste gebeurtenissen wel de revue zijn gepasseerd. En natuurlijk, jawel, ik heb het al vaak genoemd, maar eindelijk komt dan ook Free Bird van Lynyrd Skynyrd aan bod. Ik heb toch gekozen voor de normale uitvoering, de live uitvoering. Afijn, daarover straks meer. Allereerst even Bert van der Laan bedanken voor zijn zwart vinyl. En zoals gezegd, ook hij gaat altijd weer een beetje terug. Wij ook. Wij gaan dit keer de hitparade pakken van 1 september 1973. Kan er ook niks aan doen. Week 35. En wat zien we daar staan? Daar zien we eigenlijk Rode Rozen van Freddie Breck nog steeds op nummer 1. One is One van Nick McKenzie op 2. Born to With You van Dave Edmunds op nummertje 3. Hebben we vorige week gedraaid. Hurt van Bobby Vinton bleef staan op 4. En Radar Love, ik zei het al, hè, het gaat op naar de top van 16 naar 5 in de 2. Week. Maar wij duiken eventjes wat verder naar beneden en dan kom je bij een nummer die eigenlijk wel heel erg bekend is en toch niet eens zo'n hele grote hit werd. Natuurlijk, het is het thema van de James Bond film Live and Let Die. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Wings. Daar beginnen we mee en natuurlijk hebben we straks ook nog de LP's, we hebben de gebeurtenissen, we hebben ook nog eens een keer een film. Jawel, weer een film dit keer. En ook dit keer wel weer een hele bekende, tenminste een bekend nummer. En natuurlijk ook de live-opname. Maar laten we eerst maar eens beginnen inderdaad met Wings. Hier is Live and Let Die.

Ja, helemaal moet hij gedraaid worden. Live and Let Live van niemand minder dan Wings. En ik zei het al, werd niet zo'n hele grote hit. De plaat ging van 24 naar 27 in de tweede week. En dat was ook gelijk de hoogste positie. Maar doe maar. De themasong van de gelijknamige James Bond film uit 1973... en het bijbehorende soundtrack-album. De voormalige Beatles-producer George Martin die heeft dit nummer geproduceerd... en hij verzorgde ook die prachtige orkestarrangementen. En we kennen hem natuurlijk ook van de cover van Guns N' Roses. Maar ik prefereer toch een klein beetje deze plaat, hoor, eerlijk is eerlijk. Trouwens, Wings had nog wel wat problemen... want gitarist Henry McCulloch en drummer Danny Swivel... die stapten vlak voor de opname van Band on the Run van Wings op. Daardoor zien Paul McCartney en Danny Lane zich genoodzaakt... om zelf meerdere instrumenten te bespelen. Muzikale en zakelijke meningsverschillen met McCartney waren de aanleiding. De gesproken woorden van McCulloch, I don't know, I was really drunk at the time, zijn trouwens ook te horen op het Pink Floyd album The Dark Side of the Moon, die we vorige week hebben gedraaid. Ja, niet het album, maar wel Us and Them. En dat riddeltje, I don't know, I was really drunk at the time, dat was aan het einde van het nummer Money. In 2016 overleed de gitarist. Danny Sywell is inmiddels 83 en sinds 1993 zijn ze nog altijd goede vrienden met Paul McCartney. Het is dus allemaal wel weer goed gekomen, hoewel hij volgens mij niet meer deel uitmaakte van Wings. Paul McCartney dus en Wings en Live and Let Die. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de glam rock, hè? De tweede solo-single na The Rolling Stone. Zonder S trouwens. Ik heb het dan over Suzy Quatro. Dan heb ik het over Can the Can. Op die plaat die kwam binnen in de hitlijsten. Rolling Stone, de eerste single, die werd alleen in Portugal een hit. En die stond zelfs daar op nummer 1. Inmiddels is ze 76 en ze heeft dit jaar nog een album gemaakt, Freedom. Ik heb er niks van gehoord. Ik zou toch wel eens benieuwd zijn hoe dat album zou klinken. Hier is Suzy Quatro en Can the Can.

Daan, ik zit dus even zo te kijken naar hun website. En ze treedt gewoon nog op, hoor. Niks geen 76, wat denk je nou wel niet? We gaan gewoon lekker optreden. En dat doet ze dan ook niet alleen in Duitsland, maar ook Down Under in Australië. In Duitsland staat ze nog in september in Wuppertal, in Woerselen und in Knebel. Dus mocht je daar nog heen willen, ja, het kan natuurlijk allemaal. Maar zoals gezegd, daarna gaat ze naar Australië toe. 76 jaar, ik geef het je toch even te doen. Is dit haar echte naam, Susie Quattro? Nou, wel een beetje. Ze heet gewoon Susan K. Quattro Gio. Ja, dat laatste moest er wel bij. En dan denk je bij jezelf, zou ze dan van Italiaanse afkomst zijn? Nee hoor, gewoon geboren en getogen in Detroit. We gaan naar de gebeurtenissen toe van 1973. IJsland, daar gaan we het eens even over hebben. Ja, dat stond vroeger bekend als een voetbaldwerg. Het Nederlands elftal moest zich kwalificeren voor het wereldkampioenschap in Duitsland. En daartoe speelde het in augustus 2 wedstrijden tegen deze voetbaldwerg. Op 22 augustus werd er met 5-0 gewonnen door doelpunten van Willem van Hanegem, Johan Cruijff, tweemaal zelfs, Arie Haan en, jawel, Willy Brokamp. Kent u hem nog? Hij was destijds de speler voor MVV. Hij zat ook in de voorselectie voor het wereldkampioenschap, maar werd niet geselecteerd wegens gebrek aan mentaliteit. Hij hield er namelijk een wild uitgangsleven op na. Willy Brokamp is trouwens inmiddels 80 jaar, dus en heeft zijn leven nog altijd verpand aan de horeca. Een week later speelde Nederland uit tegen IJsland en dat gebeurde in, jawel, Deventer. Het stadion namelijk van de Go Ahead Eagles, de Adelaarshorst. Het werd uiteindelijk 8-1 met inderdaad weer 2 doelpunten van Brokamp. Overigens zaten er wel 23.000 toeschouwers op de tribune. Nou, we gaan dan toch eventjes verder, want toch zou de kwalificatie nog kantje boord zijn, want de laatste wedstrijd tegen België moest de beslissing brengen. Het werd een nerveus duel 0-0 en op basis van een beter doelsaldo ging Nederland naar het wereldkampioenschap. Dit kwam mede door de 9-0 overwinning op Noorwegen. En we scoren weer 2 keer. Jawel hoor, daar is hij weer. Willy Brokamp van MVV. Op 22 augustus 1973 omstreeks 11:30 stortte een Amerikaans McDonnell Douglas RF-4C Phantom II straaljager neer bij Lauwersoog. Het toestel miste de lokale huizen op Lauwersoog en het toenmalige expositiegebouw Exposé bij Lauwersoog. Op een haar na, op minder dan 100 meter van de woningen, stortte hij neer. Beide bemanningsleden wisten zich op tijd te redden met een schietstoel en één vlieger kwam terecht in het ondiepe water bij Lauwersoog. En de parachute van de andere vlieger bleef gelukkigerwijs haken achter een dakgoot van een woning. Nou, dat zie je toch alleen maar in films. Maar goed, het gebeurde daar dus wel in augustus 1973. Er vielen gelukkig wonderwel geen doden of gewonden op de grond en het toestel was gestationeerd in Duitsland als onderdeel van de Amerikaanse luchtmacht. Nou ja, goed, ik heb het al vaak genoeg natuurlijk gezegd. We gaan Free Bird van Lynyrd Skynyrd draaien en dat gaan we natuurlijk ook doen. Even kijken of er nog wat bekend is. Jawel, het is geschreven door Alan Collins en Ronnie van Zandt en het werd als single uitgebracht en dan duurt het nummer 4 minuten 41. Live wordt het nummer vaak uitgetrokken tot een minuut of 14, 15. Op Skynyrd's eerste live-album One More for the Road uit 1976 is te horen hoe Van Zandt het publiek vraagt: welk nummer willen jullie horen? De oproepen voor Free Bird leidden tot een jam van 14,5 minuut gedurende uitvoering van dit nummer. Dolly Parton die heeft het nummer ook gecoverd op haar 49ste album Rockstar, maar dan wel met behulp natuurlijk van Lynyrd Skynyrd.

het heeft toch in de top 2000 gestaan, hoor. Deze Maureen McGovern. En dan zou je zeggen, van, komt ze misschien uit Ierland? Nou, haar ouders waren, of haar voorouders waren inderdaad wel Iers. Maar het is gewoon echt een Amerikaan. Maar goed, Maureen McGovern. Ze stond op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100... met het nummer The Morning After. En dat was het themanummer uit de film The Poseidon Adventure. In eerste instantie werd Barbara Streisand gevraagd om dit lied te zingen, maar vanwege tijdgebrek moest zij verstek laten gaan. Nou, had ze het maar gedaan, want het liedje won wel eventjes een Oscar voor de beste song. Maureen McGovern heeft verder niet zo heel erg veel gedaan, totdat ik las dat zij de zingende non was, Sister Angela, in de rampenfilm Airplane. Dat is zo'n komische film en die kan ik me nog wel herinneren. En ik kan me inderdaad ook die zingende non nog herinneren, dat het toen inderdaad Maureen McGovern was. Dat had ik niet in de gaten, dus wel weer. Maar goed, deze plaat mocht natuurlijk ook niet ontbreken in 1973. En hetzelfde gold natuurlijk voor Lynyrd Skynyrd en Free Bird. En ik heb even gecontroleerd, maar hij staat nog altijd in de top 2000, hoor. Gelukkig, want dat vind ik toch wel een album aan zich. Goed, de laatste film uit 1973. En dan hebben we het over Pat Garrett en de Billy the Kid. Dat is op 8 augustus, want dan wordt namelijk Knockin' on Heaven's Door van Bob Dylan uitgebracht op single, oftewel het 45-toerenplaatje. Het nummer komt dus uit deze soundtrack. Pat Garrett en The Billy the Kid met James Coburn en Kris Kristofferson in de hoofdrol. Het is een Amerikaanse western over het ouder worden van Pat Garrett, die door een groep rijke veebarons uit New Mexico wordt ingehuurd als wetsdienaar om zijn oude vriend Billy the Kid, en dat is natuurlijk Kristofferson, ten val te brengen. Knockin' on Heaven's Door werd genomineerd voor een Grammy Award voor de beste originele filmmuziek, maar helaas heeft hem niet gewonnen. James Coburn, ja, die kennen we wat minder, maar het was wel een Amerikaanse acteur die in meer dan 70 films speelde, voornamelijk actierollen, en 100 televisieoptredens maakte gedurende een carrière van 45 jaar. Hij overleed trouwens in 2002. En Kris Kristofferson, ja, die kennen we natuurlijk wel beter. Die maakte in 1973 nog een album met Rita Coolidge en dat heette Full Moon. Maar wij gaan natuurlijk naar Knockin' on Heaven's Door. Hoe kan het ook anders? Hier is Bob Dylan.

0: André van Dekken en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?

Ja, inderdaad. Mount Odor gaat wel heel snel trouwens, eerlijk is eerlijk. Hij was nog een minuutje of, nee, een minuutje, een paar seconden was hij bezig. Maar toen maar, geen enkel probleem. Theme from an Imaginary Western. Ik had het over Mountain. En dit was het derde live-album alweer en die heette Twin Peaks. Uitgekomen in februari 1974, maar het betreft een opname van 30 augustus 1973. En dat doen ze in de Kosseinenkin Hall in Osaka. En daar hebben trouwens wel meer bands gespeeld, hoor. Denk maar eens aan Camel, aan Dream Theater. De LP Captured van Journey is daar opgenomen. Frank Zappa, King Crimson. Enfin, genoeg, in ieder geval kwaliteit, die daar in Osaka hebben gespeeld. En Mountain was er dus eentje van. Ja, en daarvoor natuurlijk een hele bekende, hè. Focus met Hocus Pocus. Afkomstig van het album At the Rainbow. Dat werd uitgebracht op of in oktober 1973. En het concert dat vond plaats op 5 mei. En ja goed, het is nog altijd Focus. Want Focus bestaat nog altijd. Sterker nog, op 4 december staan ze in het Bolwerk in Sneek. Ze hebben ook een nieuwe cd uit. Dat heet gewoon simpel Focus 12. Maar goed, Bert Ruiter is er natuurlijk niet meer bij. Hij is inmiddels overleden. En ook Jan Akkerman. Ja, die man die wil er niet meer bij zijn. Het schijnt dat ze nog altijd wat ruzie hebben tussen Thijs van Leer en Jan Akkerman. Maar goed, doe maar. Goed, dat was Focus in ieder geval. We gaan dus even kijken naar nog wat gebeurd is. Oh ja, dat wil ik nog eventjes vertellen trouwens. Ik heb nog een leuk verhaaltje van Willy Brokamp. Want dat vond ik toch wel aardig en dat ben ik vergeten eigenlijk om te zeggen. Maar goed, Willy Brokamp, zoals gezegd, hij mocht graag een beetje in de horeca zitten. En hij speelde in 1974 voor Ajax. Nou, Ajax die regelde een club, of de club, die regelde een huis ver van het uitgaanscentrum af. Nou, daar vond Willy Brokamp wel wat op. Hij betrok een appartement in de buurt van het Leidseplein zonder dat Ajax daar iets van af wist. En het gerucht gaat dat hij voor een ochtendtraining van coach Rinus Michels in een galakostuum aankwam zetten omdat hij rechtstreeks van een bruiloftsfeest kwam. Lijkt me fantastisch natuurlijk, zo'n man die dit soort humor heeft. Willy Brokamp, hij staat wat dat betreft een beetje centraal nu in de uitzending van augustus 1973. Eens even kijken. We hebben nog een paar kleine gebeurtenissen. Niet veel trouwens. Maar goed, Paul Williams, dat is de voormalige zanger van de Temptations. Die wordt op 17 augustus dood aangetroffen in zijn auto. Het lijkt erop dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd door een pistoolschot. Er worden verder geen mededelingen gedaan. En op 30 augustus wordt de Doors officieel ontbonden door Ray Manzarek, Robbie Krieger en John Densmore. In 2002 volgde nog een reunie. Maar John was daar niet meer bij. Samen met de erfgenamen van Morrison dwingt hij bij de rechtbank af dat Manzarek en Krieger de naam niet meer mogen gebruiken. Ja, dat gebeurt dus ook. Zij gaan dan verder als The Doors of the 21st Century met Ian Astbury als vervangende zanger. En die kennen we natuurlijk nog van The

Kult. Eens even kijken, hebben we verder nog wat? Nee, eigenlijk is alles al gezegd. We hebben nog wel natuurlijk dat we eventjes 25 jaar teruggaan... en dan komen we uit bij Benny Goodman, the king of the swing. Hij was bandleider en speelde vooral klarinet. En Helen Forrest, ja, die zong vaak bij zijn big band. Zij was zeer populair in de 30er en 40er jaren. Benny Goodman, helaas, hij leeft al lang niet meer. 13 juni 1986, toen is hij overleden. Maar zijn muziek, die is er nog altijd.

0: Ja, zo hoort het helemaal. Benny Goodman samen met Helen Forrest en Taking a Chance on Love. 1948. En je hoorde het knetterend nog van de 45 torenplaatje. Het kan misschien ook nog wel een LP zijn. Geen flauw idee. Goed, we gaan nog even kijken. Ja, ik denk dat ik inderdaad toch maar afsluit. Want anders dan heb ik kans inderdaad dat zo'n klein jongetje heel teleurgesteld achterblijft met de 1973. Ik heb nog één plaat voor je. En dat is natuurlijk Peter en zijn Rockets en Angelina. Mijn blonde seksmachine. Het lied schijnt autobiografisch te zijn. Toen Koelewijn in Benidorm verbleef en in een bar zat. Toen hij een blonde dame zag. En hij was erg onder de indruk van haar. Na een aantal drankjes ging hij vanwege de hit met de dame die Angela heette, mee naar de kamer waar het koeler zou zijn. Maar lang bleef ze hem niet trouw. En toen het geld op was, jawel, toen flirtte Angelina weer met een lelijke vent uit Rome, zo schrijft Peter Koelewijn. Maar die had wel een dure Jaguar. En Koelewijn, die had het nakijken. Ja, of het allemaal waar is, geen flauw idee. Het is wel een heel mooi nummer. Met andere woorden, het laatste nummer van 1973.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: De klassiekers van toen. Nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet. De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. rtvslos.nl. Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd. In Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM. RTV Slos. RTV Slos. www.rtvslos.nl RTV Slos.nl RTV Slos, reis door de tijd.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, TV en internet.

0: De hits van toen en nu.
1: En nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: And let it flow.